0: Stories kijkt terwijl iedereen bij de Funnix Awards staat.
1: Funnix Awards.
2: 21 mei.
0: Avonds live.
2: Met Kulas.
0: Kaya Imani.
3: Broederliefde.
0: En Joe. En geloof ons, hier moet je bij zijn.
4: Koop nu je tickets via funnix.nl/awards.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. De rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, zeg phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Miel op Funix.
1: Joé Due Filet. Rihanna. Your city.

0: noteren. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren,
0: Frenna,
2: Distinct,
0: Zoe Tauran,
2: Boerderliefde,
0: Zo,
2: en nog veel meer
0: zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Are you a rich man? Are you a rich man?
1: Moula Mozrari jongen met de shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan mijn dotcom. Ogenlaag Hongkong, zonder navigation, pull up zonder tom-tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan.

0: film waarbij hij dacht dat hij Peter Pan was. Maar wat mis je soms aan kind zijn? Eerlijk, denk erover na. Laat het even landen en laat het doorkomen via de NPO Luister app. Luister, wat mis je soms aan kind zijn?
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. En de weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister app.
3: Fernando.
0: Good vibes only, rise and shine.

0: Die heet Broederliefde.
1: Funnix. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen.

0: weet dat Donna daar heel blij van gaat worden. Ik wil haar gisteren verrassen met die tune. Gisteren gedraaid. We gaan het zometeen weer lekker voor de draaien. Dan kan ze lekker in die...
1: Fantastisch, van mijn nieuwe lievelingsalbum. Heerlijk, ik ben nu al blij. Ja, ik zit helemaal happy hier.
0: Dus we gaan dat doen. We gaan weer geen paarse sokken weggeven. Vandaag we gaan tickets weggeven voor het concert van John Fraser 013 Tilburg. Dat en nog veel meer. Maar vooral verhalen uitwisselen. Gezellig. Dus dat. Good morning. Even iets anders. Kind zijn. Wanneer je kind bent, wil je volwassen worden. Wanneer je volwassen bent, dan wil je weer kind zijn. Misschien denk je, hey man, wat doe ik geen zorgen? Dus de vraag is, wat mis je soms aan kind zijn? Ik mis vooral het feit dat ik niks te maken had met de Belastingdienst. Dat ik niks te maken had met de Boys in Blue. Dat ik geen idee had wat voor kosten allemaal me zaten te wachten. En dat ik eigenlijk echte fantasie had. Echte fantasie, dat alles echt mogelijk is. Zonder die zuurheid van volwassen zijn. Snap je dat? Wanneer volwassen worden, denk je soms... Ah nee, gaat niet lukken. Dus dan moet je soms jezelf injecteren met die kinderlijke vibes van vroeger. Eigenlijk... echte fantasie had. Echte fantasie, dat alles echt mogelijk is. Zonder die zuurheid van volwassen zijn. Snap je dat? Wanneer volwassen worden, denk je soms... Ah nee, gaat niet lukken. Dus dan moet je soms jezelf injecteren met die kinderlijke vibes van vroeger. Moet ik soms ook doen. En soms word ik ook chagrijn

0: stand eten. Snap je wat ik bedoel? Gewoon, nee, ik poepte het niet altijd in mijn hand hoor. Maar ik bedoel van, je bent met normale, simpele dingen bezig en niet met grootste problemen. Dus wat mis ik soms aan kind zijn? Ik zei net al, geen belasting hoeven te betalen. Maar vooral het feit dat je gewoon kan dromen en denken dat alles mogelijk is. En dat je leeft vanuit je kinderlijke brein. Dat je gewoon gelukkig bent om voor het feit dat je er bent. Dat alleen is golden. Tona, good morning, my sister.
1: Good morning, Fernando.
0: Wat mis jij soms aan kind zijn?
1: Nou, poep in mijn eigen hand, dat gedeelte heb ik even overgeslagen in mijn jeugd.
0: Gelukkig.
1: Die heb ik volgens mij nooit gehad. Of iemand in de familie spaart me door me niet te vertellen dat ik het ooit gedaan heb. Maar ik denk dat je niet dingen hoeft te plannen. Zeg maar, je werd gewoon naar dingen meegenomen. Dus ja. Het was gewoon, vandaag gaan we dit doen.
0: Ja.
1: Morgen gaan we daarheen.
0: Ja.
1: Deze zomer gaan we hierheen op vakantie. Je moet gewoon instappen in de auto, achterop zitten op de fiets.
0: Ja.
1: Je wordt er naartoe gebracht. Verder hoef je niet te dealen met appjes, met mailtjes. Wanneer gaan we dat doen? Wanneer gaan we dat doen? Nee, je wordt gewoon meegenomen. Dat mis ik aan kind zijn.
0: Oh ja.
1: Dat je nou, zelf... Je hebt geen agenda of zo. Ja. Je wordt gewoon opgetild en meegenomen. Heerlijk.
0: In het volwassen leven hebben we dat ook. We noemen het toxic relationships.
1: Ja, ja, ja inderdaad.
0: Ja, dit is...
1: Ja, oké, okay, fair. Ja. Fair. Ik ben wel blij dat ik over mijn eigen leven weer beschik. Dat is waar. Voordat mensen denken... Ja. Nee, oké. Okay. Very fair. Ik wil wel zelf bepalen wat ik doe. Maar ik bedoel meer het plannen gedeelte.
0: Ik voel je.
1: Oh ja. Weet je wat? Ik ben blij dat ik volwassen ben. Want nu het zo zeg, klinkt het heel raar. Het komt er heel raar. Oh mijn god. Nou, dan mis ik toch maar poep in mijn eigen hand. Oké, ik mis dat. Ik mis dat gewoon. Ik mis dat. Laat me zitten.
0: Wat mis je soms als kind zijn? Laat het

0: Ah, Akon. Binnenkort komt hij als het goed is ook naar Nederland met Nio. Ben benieuwd, man. Ze gaan in de Ziggo Dome volgens mij optreden. Ja, man. Akon. Convict Music. Wat mis je soms aan kind zijn? Ik zei net al, geen belasting hoeven betalen. Donna zegt dat alles voor haar werd bepaald en dat ze gewoon overal meeging.
1: Nou, dat je niet hoeft het te plannen. Ik wil wel ook mijn eigen leven bepalen, want als je het zo zegt, klinkt het heel raar. Maar dat je gewoon niet zo'n agenda had waar je aan vast moet houden. Nou, door jou durf ik het niet eens meer uit te spreken, want ik krijg ineens allemaal toxic mensen in mijn DM. Ik wil wel voor jou bepalen. Ik kan jouw leven wel bepalen, hoor. Wat je wil. Wat je wil.
0: Kaidem heeft wel gelijk. Hij zegt, wat hij het meest mist aan kind zijn, is dat je grootste probleem was welke Pokémon-kaart je kwijt was. Maar dat ook, hè. Dat de problemen niet zo groot lijken.
1: Ja, dat is het. Je hebt gewoon mindere verantwoordelijkheden over bepaalde dingen.
0: Ja.
1: Dus er zijn maar heel weinig dingen die je echt, echt, echt kunnen raken.
0: Ja, ik mis dat wel, man. Liana zegt, Nando en Donna, good morning. Het is een enorme random gedachte. Maar slapen in de auto en wakker worden terwijl je al thuis bent. Ken je dat?
1: Oh ja, dat ken ik wel. Dat is echt dat gevoel dat je ook weer eigenlijk een beetje hetzelfde. Zij zegt het op een schattigere manier. Maar je wordt in een auto gezet. Je hoeft niet zelf te rijden, maar je slaapt gewoon lekker op de achterbank.
0: Ja.
1: Ja, nee, jij kijkt weer heel raar
0: naar. Nee, maar ik weet gewoon, zeg maar, dit is wel, zeg maar, treat me like a queen.
1: Oh, dat is het. Het is niet meer toxic, nu is het queen behavior.
0: Ik voel die bloepen. Ja, is niks
1: eigenlijk,
0: mis mee?
1: Eigenlijk is daar al het passenger princess gevoel is eigenlijk al gewoon ontstaan. Dus
0: maar
1: ik hoor haar helemaal.
0: Je verdient het ook.
1: Thank you. Liana, jij verdient het ook.
0: Oké. Okay.
2: Yo, dit is Sinteer. Deze week ben ik de dikste op Phoenix met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morad. Yo.

0: Nou, Skint heb je daar geen last van, hoor, waar Chris Brown nu over zingt. These hoes ain't loyal. Skint zijn, nou, soms heb je dat wel volgens mij in de zandbak. Dat je op een gegeven moment eerst aan het spelen bent met iemand elke dag. En vervolgens gaan ze zand eten met iemand anders. Dat je denkt, Emma, wij waren toch zand eten, de Matties?
1: Ja, weet je, je had ook altijd als kind, had je, stel dat het niet goed met je ging, dan wist één iemand altijd wat er was, weet je wel. Dus dan moest je bijvoorbeeld huilen op het schoolplein. En dan was er altijd die ene persoon die zei, nee, ik weet wat er aan de hand is. Ik ga het niet vertellen. Ah, ja. En als die persoon het dan wel ging doorvertellen, ja, die deed wel al pijn,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja.
1: Ik kwam me daar al achter wie de snitjes waren.
0: Zo, NSB-acties. Maar in ieder geval, maar zo iemand is ook later psycholoog geworden. Ik weet wat er aan de hand is. Ja, die heeft een Juice Channel nu. Maar, nee, maar echt, we hebben het vandaag gehad over wat mis je soms aan kind zijn. Jack zegt dat als je ziek bent, dat je de hele dag tv kan kijken met thee en koekjes. Heb ik ook nog steeds, hè?
1: Nog steeds,
0: ik
1: ja?
0: Ik kijk mijn vriendin heel lief aan.
1: Oh, dat is wel echt lekker. Er wordt nog steeds voor je gezorgd.
0: Ja, ja, ik vind het heel belangrijk. Daarom, ik merk ook toen je dat zei net van rondgereden worden en dan krijg je glimlach van. Dat zijn dingen die jouw ziel aangenaam vindt als er voor je wordt gezorgd.
1: Ja, dat
0: heb
1: is
0: ik
1: fijn.
0: Ook. Als ik me niet lekker voel, ik heb wel eens zo'n ex gehad. En die heeft gewoon niet voor me gezorgd. En ik merk dat, daardoor werd ze ook mijn ex, dat ik toen merkte van, jij bent er niet voor mij, man. Want ik deed alles voor haar. Ja, zo ben ik. Ik ben heel zorgzaam zelf. Ik kan niet koken en dat soort dingen, maar ik kan goed bestellen. Maar toen had ik buikgriep. Deze vrouw liet me aan mijn lot over. Ik heb toen gejankt, hè.
1: Oh, dat is zo zielig.
0: Ja, ik vond het echt. Want ik dacht van, toen miste ik mijn mama. Toen dacht ik echt. Weet je, ik voelde me echt eenzaam toen. Nee, yeah. Ik ben eerlijk. Dat was echt een moment dat ik dacht van, wauw, man. Als je iemand niet hebt in je life die echt van je houdt, die ook voor je wil zorgen of die je helpt wanneer je niet lekker bent. Poef. Zo.
1: Oh, moest je van huilen? Wat
0: ja,
1: zie je?
0: Ja, ja. Ik kan me nog goed herinneren, man. En mijn enige gezelschap toen was Netflix. Want ik ging toen Netflix kijken op de bank. Was zo ziek. Ik bleef alleen maar Netflix kijken met zo'n tijltje naast me om te kotsen.
1: Oh, zielig.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo zielig.
0: Ja,
1: nou, gelukkig dat je nu thuis wel thee en koekjes krijgt.
0: Ja.

0: moederliefde. En zo.
1: Als je dit mist...
2: Tja.
1: Koop nu je tickets via phonics.nl/awards.
0: Zometeen de super succesvolle Oma Lee met Waste. Op de meeste plekken blijft het droog vandaag. Verder een mix van zon en wolken. Een soort schudden voor gebruikssituatie. Het wordt 15 graden. Ja, goed nieuws toch? Let's kies je met het nieuws van NOS op 3. Die was poppin'.
3: De GGD gaat iedereen een brief sturen die op 25 april met een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam is gevlogen. In het toestel zat een Nederlandse vrouw die op het cruiseschip De Hondius had gezeten. Ze werd vlak voor vertrek weer van boord gehaald omdat het niet goed met haar ging. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis. De GGD wil nu zeker weten dat de crew en de passagiers het hantavirus niet hebben opgelopen, zegt mijn collega Edwin.
4: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen die wijzen op een besmetting met het hantavirus en er snel kan worden ingegrepen.
3: Intussen is er gisteravond een vliegtuig in Nederland aangekomen met mensen die zijn geëvacueerd vanaf het cruiseschip. Eén iemand ligt nu in het ziekenhuis in Leiden. Er is nog een tweede toestel onderweg, maar dat heeft last van technische problemen en staat nu stil op Gran Canaria. Ali B. hoort vandaag of hij ook in het hoger beroep een gevangenisstraf krijgt. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Waarschijnlijk is Ali B. niet bij de uitspraak vandaag. En Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. De winnaar van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na die spectaculaire 5-4 zege vorige week in Parijs. Maar het zal vandaag bij de koffiemachine nog vaak gaan over deze handsbal van Paris Saint-Germain.
5: En oeh. Ja, wat gaan we hiermee doen? Wat een merkwaardige bal was dat. Door een ploeggenoot. Ja, bij João Neves de bal tegen de handen geschoten.
3: Ja, het werd geen bal op de stip en Bayern is daar woedend over. Maar volgens de scheidsrechter kwam de bal via een eigen speler tegen de hand. En dan is het geen strafschop. Hoe dan ook, de Fransen spelen de finale tegen Arsenal.
0: Fernando. Good morning, good morning.

0: not crazy, you know?
1: Funnits, your city, your sound.

0: heerlijk, jongen. Echt, ik word er zo rustig van. Heb je dat ook door nadat je dan... Dat je dat hoort, dat je soms muziek hoort, dat je denkt van, ik word hier gewoon rustig van.
1: Dat je je helemaal zen voelt.
0: Och.
1: Ja, ik ben net wakker, dus ik heb wel energie voor 10. Dus ik kan niet zeggen dat ik me helemaal kalm voel. Maar ik weet wel een plek waar jij gisteren ook helemaal los bent gegaan.
0: Zo.
1: Want ik lag lekker te slapen. En dan 's ochtends dan kijk ik altijd heel eventjes op mijn Instagram. En ineens zie ik voorbij komen dat jij op een Marvel-première bent. Dus je hebt natuurlijk de tijd van je leven gehad.
0: Nou ja, ik was gisteren bij een soort action-movie. Ik moet je echt een keer meenemen. Dan kan je echt een beetje in die hele wereld stappen. Voor mensen die denken, het is Marvel, het was Mortal Kombat.
1: Is dat niet Marvel?
0: Nee, maar
1: ik dacht dat ik Marvel had gezien.
0: Nee, ja, maar ja, het is een soort gelijk.
1: Sorry.
0: Het is, nee, maar omdat je het nooit kijkt, snap ik het. Het is niet erg, omdat je bent geen fan van dit. Maar,
1: nou, educate me, vertel. Ja, kijk, waar was je?
0: Mortal Kombat van een computerspel. Dus zeg maar, in de jaren 90 was er een computerspel wat opkwam. Mortal Kombat en allemaal arcades. Dat was een best wel een baanbrekend spel. Omdat ze echte mensen hun visuals gaven. Poppetjes leken niet meer op poppetjes, maar het leken echt op mensen. Dus er waren ook echt mensen gezien. Die ze gingen gebruiken. Het is kapot populair geworden. Miljoenen games zijn over de toonbank heen gevlogen.
1: Ja, want ik zit het te googlen en ik ook al wist ik dus niet precies wat het was. Maar ik heb wel het idee alsof ik deze poppetjes, om het zo maar even oneerbiedig te noemen, ja, wel ken. Dus ik heb het wel zeker ooit gezien. Zo
0: 100%,
1: wat ik
0: bedoel? Want er zijn ook meerdere films van geweest. En dit is een spel waarvan ik denk dat jij het heel tof zou vinden. Deze, dat is echt kut eigenlijk, want deze wou ik echt voor je verjaardag kopen.
1: Maar waarom zeg je dat nu?
0: Ja,
1: waarom zou je dit nu... Waarom?
0: Ja.
1: Dit is weer zo typisch, Nando.
0: Ja.
1: Want we hebben het over een film. Ja. Waarom zou je nu dit verklappen aan mij?
0: Omdat ik uitleg aan de hand... Kijk, dit is het
1: maar waarom probleem. Vertel je dit nou?
0: Omdat ik aan de hand van het verhaal het uitleggen ben dat het van een game komt. En dan gaat mijn hoofd en dan ben ik met jou aan het praten.
1: Ja, maar hoef je
0: het
1: toch niet te verklappen?
0: Ja,
1: nu wil ik het niet meer, want nu weet ik het al.
0: Oké, nu ga ik Ariana Grande bellen. Die
1: ja. Dankjewel.
0: Ja.
1: Geen AI.
0: Nee, maar dit, dus daar is een film van uitgekomen.
1: Zo grappig. Wel heel lief. Ik vind het wel heel lief.
0: Ja, omdat je toen van die hentai game was.
1: Ja, ik hou ervan. Ik vind het leuk.
0: Ja, met zwaarden. Zo dacht ik, maar dit ga je tof vinden. Want hier heb je hele sterke vrouwen.
1: Ja.
0: Wat mooi is aan deze film, is dat... Ik ga geen spoiler alert geven, maar...
1: Behalve mijn verjaardagscadeau. Dat was wel een redelijke spoiler.
0: Ja, sorry. Maar je hebt een vrouw in deze. Kitana, die speelt een hele belangrijke rol in deze film. Dus vind ik tof.
1: Nice.
0: Want ze beelden vrouwen ook heel sterk uit. Dus zeg maar niet... Maar soms zeggen vrouwen van... Ja, maar het is echt zo'n mannen game en dit, dat. Maar er zijn heel veel vrouwen die gamen. Ik zat gisteren in de zaal. Had ik een dame ontmoet aan mijn rechterkant. En zij zei op een gegeven moment van... Hey, ik ben ook... Ik zeg, ben je van Mortal Kombat? Ik zeg, ja, ben jij? Maar echt met zo'n voor van... Ja, jij. Ze zei, oh ja hoor. Ik speel games en ik sloop heel veel mannen.
1: Hey, vet.
0: Toen was ik onder de indruk. Ik dacht, ja! Dus shout-out ernaar. Nee, dus wat ook zeggen? Nee, dus die film. Gisteren was de première van die film. Mocht je het gemist hebben, check de beelden op mijn Instagram. Dan zie je me gewoon met de première. Ik heb mijn beste vriend Milton meegenomen. Maar ik denk dat je het ook leuk zou vinden.
1: Nou ja, ik ga het bij mijn verjaardag ga ik het merken als ik mijn cadeau ga krijgen.

0: we go, Ira Star. Ik weet het niet.
1: Are you ready?
0: Ik weet wel dat we nieuwe muziek hebben.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Let's get it, man. Popcorn, praat met ze.

0: Lekker hoor. Nieuwe tunes. Nieuwe muziek. Van Fali Poepa, Jouet de Wévili, Popcorn, Kings, Blaze Fire, Paruko, Kiba. Zoveel muziek, zoveel verschillende tunes. Kun je gewoon vinden in één playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. Ik ga Donna denk ik heel blij maken en vele anderen die meeluisteren ook. Want ik zeg je, mijn playlist is niet zomaar. Er zitten tunes in. Verschillende vibes, like...
1: Yo, het is your boy Bieler. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
2: Kelani!

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: maken bij jou thuis.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ah, ik wil uit!
3: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
6: Hou je bek, man.
3: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Zometeen gaan we naar de afterparty van Kleine John en Chavante in de morning show. Ja, we spelen ook 5 van Fernando. Ja, wees scherp, wees alert. De kwalificatievraag die je nodig hebt om deel te kunnen nemen is: welk sport beoefent Lamine Jamal? Welk sport beoefent Lamine Jamal? Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Nu gaan we luisteren naar Rance Keys van NOS of Dreams. Die moet pop in.
9: Het Nederlandse stel dat is overleden aan het Hanta-virus zou besmet zijn geraakt tijdens het vogelspotten in Argentinië. De man en vrouw zouden tijdens de vogeltocht in contact zijn gekomen met besmette knaagdieren. Argentinië gaat nu beestjes vangen om ze te onderzoeken. Bij een ziekenhuis in Leiden is gisteravond een Hanta-patiënt aangekomen die op hetzelfde cruiseschip als het overleden echtpaar zat. Het ziekenhuis is goed voorbereid.
10: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
9: Argentinië gaat Hanta-tests naar Nederland sturen om te kunnen controleren of mensen het virus hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Het was de eerste keer sinds het staakt het vuur inging 3 weken geleden. Volgens Israëlische media is er bij de aanval een commandant van Hezbollah gedood. Studenten in Amstelveen zitten al een jaar met waterproblemen. Parool is langs geweest bij een studentenflat en hoorde dat het water vaak uitvalt. Douchen is altijd spannend, soms is het water bloedheet en soms ijskoud. Eén student heeft voor de zekerheid altijd een emmer water op haar kamer om de wc mee door te spoelen. Alle waterleidingen in de flat moeten vervangen worden. Dat is op z'n vroegst eind dit jaar klaar. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. Vorige week speelde ze tegen Bayern München nog een van de mooiste voetbalwedstrijden ooit. Het werd toen 5-4. Gisteravond leek het even weer zo'n spektakel te worden, zag de commentator van Ziggo Sport.
11: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembele! 2:20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
9: Maar dat viel toch een beetje tegen. Uiteindelijk bleek dit de enige goal voor de club uit Parijs. Bayern München scoorde pas in de blessuretijd. En dat was niet genoeg voor die ploeg. Werd 1-1 gelijkspel. Paris Saint-Germain staat dus net als vorig jaar in de finale van de Champions League. Over 3 weken tegen Arsenal. Krijg je nog het weer? Op de meeste plekken blijft het droog vandaag. Verder een mix van zon en wolken. Het wordt ongeveer 15 graden.
0: Luister deze week naar Phonics. En maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: eten van andere mensen? Eerlijk? Want uit onderzoek blijkt dat gestolen frietjes lekkerder smaken. Wetenschappers deden namelijk een test met 120 mensen die allemaal dezelfde frietjes kregen. Nou, die mensen die een frietje van iemand anders pakten, die vonden dat namelijk het lekkerst. Vooral als ze bijna betrapt werden, smaakten de frietjes extra goed. Donna, vertel, herken jij jezelf hierin?
1: Ja, ik herken mezelf hier wel in. Okay. Ik had op een gegeven moment, toen ik veel op stap ging, had ik een soort habit om eten van andere mensen te stelen. Alleen als ik dronken was, deed ik dit. Dus normaal gesproken, je bent wel eens vaker bij mij uit eten geweest. Dan ga ik niet zomaar van je bord dingen pakken of zo, zeg maar. Dat zit er niet echt in. Maar dan vooral, ik ben dan opgegroeid in Eindhoven, zeg maar. Dus als ik daar op straat in Eind op stap ging, dan had je één hele lange straat met allemaal clubs en dus ook snackbars. En dan zorgde ik altijd dat ik gewoon aan tafel ging zitten bij iemand waarvan ik wist dat hij echt heel dronken was, dat hij niet oplette. En dan ging ik gewoon zijn frietjes eten.
0: Oh, wow.
1: Dus dan ging ik in gesprek met die persoon. En dan als hij omkeek of zo, dan ging ik zijn friet eten. Ja, dat was echt, dat smaakte wel echt het allerlekkerste.
0: Omdat het stiekem niet mocht, maar je dacht van, hey.
1: Precies, of van mensen die in slaap waren gevallen aan tafel, omdat ze zo dronken waren. Al die snacks ging ik eten.
0: Wow.
1: Ja, het was echt een soort van sidequest. Van, oké, als ik heel dronken ben, dan gaat het me lukken. Want dan heb ik ook geen schaamte namelijk. Dus dat maakt het me niet uit. Dus dan eerst gewoon een beetje met die guys praten. Hey, hoe was jullie avond? En als ze niet opletten, dan had ik al een friet op.
0: Mannen zijn zo dom. Maar als ik honger heb, hè. Je can't get close to the food, man. Ik ben iemand,
1: Ja, maar nu challenge accepted. Eigenlijk moet ik het een keer proberen.
0: Nee, maar echt erg. Nee, maar ik focus gewoon, zeg maar. Ik let alleen maar op de food. Dus elk vinger wat erbij komt, wat niet mijn vinger is, wordt zeg maar afgehakt.
1: Maar dan zeg ik gewoon van, wow, volgens mij is dat Tupac. Hij is gereïncarneerd. Hij loopt daar.
0: En dan draai ik om met mijn eten.
1: Met je eten, joh.
0: Nee, er is een plek waar ik graag kom in Amsterdam. Meelsen. En daar hebben ze echt de lekkerste appeltaart van Amsterdam.
1: Oeh.
0: Nu iets minder. Want volgens mij hebben ze een andere persoon in de keuken. Want ik proef dat gelijk. Een keertje heb ik ze erop aangesproken. Ze zei, ja, klopt. Hoe weet je dat? Ik zei, ja, de structuur is anders. Maar in ieder geval. Long story short. Als ik met iemand daar naartoe ging. En de persoon probeerde, mag ik een hap? Keek ik heel agressief. Ze zeggen, ik haal een aparte voor jou. Maar ik kan toch een hap? Nee. Dit is mijn ding. En dat is echt zo, hè. Sommige dingen die ik echt lekker vind, daar wil ik gewoon in mijn eentje van genieten. En je kent mij, ik ben heel vrijgevig. Maar er zijn bepaalde dingen, zoals de appeltaart, die vind ik zo lekker. Ik koop dus zelfs een aparte voor je. Nee, maar ik wil niet van jou. Nee.
1: Nou, totdat ik aan tafel kom, dan ga ik hem toch gaan eens stelen. Let maar op. Challenge accepted.

0: Architects, Party and Bullshit.
1: 5 voor Fernando.
0: Voordat we Bad Bunny gaan draaien, eerst het volgende. De kwalificatievraag voor 5 voor Fernando. Kun je mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, wees een alert en scherp luister naar welk sport beoefent Lamine Jamal? Welk sport beoefent Lamine Jamal? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister app. En dan spelen we 5 voor Fernando. Nu de man die de Super Bowl op zijn

0: raden?
1: Ja, in 30 seconden, dat is de vraag. En als je het kan, ja, dan is dit het spel voor jou. Donna, wie hebben we?
2: We hebben Malik, die is al lekker bezig de hele week. En we hebben ook Cindy.
1: Cindy, what's cracking? Oké.
2: Okay. Sister, hoor je er niet
1: hallo?
2: Roepen?
1: Ja, maar is Malik er ook? Malik is stil. Malik!
3: Yes, yes.
1: Je bent
2: ja,
1: er ook.
2: Hi,
1: Malik
2: en
1: Cindy. Hi, dope. Zijn jullie ready? We gaan beginnen met Malik. Malik, are you ready?
3: Als jij ready bent, ben ik ready.
1: Oké, it's a beautiful thing. Go!
3: Oké, er zit kleding aan in een winkel als je ernaar kijkt.
1: Een mannequin. Een paspoort.
3: Nee, juist. Het is een ingrediënt. Je hebt er saus van, maar ook tintjes. Geen ui, maar...
1: Jezus, een peper.
3: Volgende. Max Verstappen, welk sport doet hij?
1: Formule 1.
3: Je hebt de achtbaan, het is geen kermis, maar...
1: Pretpark.
3: Bijnaam van Dwayne Johnson. In het Nederlands.
1: The Rock.
3: Ja,
2: maar dan was het Steen. Ja. Wel origineel bedacht. De andere, je hebt er teentjes van, dus een knoflook.
1: Ah, knoflook. Ja, dat knoflook. Is wel waar vampieren bang voor zijn. Oké, cool.
2: Ja, ook dat. Ja. 3 punten heb je gescoord samen. Dus Cindy, je moet er toch wel minimaal 3 hebben.
1: Ready?
4: She's
1: ready.
4: Goed.
2: See, she's ready.
1: 3, 2, 1, go!
4: Je wordt erin vervoerd als je ziek bent of een ongeluk hebt.
1: Ambulance.
4: Yes. Bruine korrels, Nederlandse beleg.
1: Bruine korrels, café pindakaas.
4: Nee.
1: Bruine korrels, weet ik veel. Iets anders. Nutella.
4: Vergeet het, jullie zitten er nu in.
1: Een studio.
4: Ja. Iets met een licht.
1: Iets met een licht?
2: Ja.
4: Is gebruikt om iets te zoeken.
2: Ja.
1: Oh, zaklamp.
2: Ja, zaklamp, maar wel buiten de tijd.
1: Ja, iets met een licht.
2: En de bruine korrels, was hagelslag.
1: Ah, bruine korrels, hagelslag.
2: Ja, korrelige pindakaas lijkt me niet lekker hoor.
1: Ah.
2: Nee. Zo.
1: Oh.
2: Ik zag het voor me, ik denk, hé, die boterham, die skip ik. In ieder geval, Cindy, je hebt het goed gedaan, maar het waren er 2. Dus ja, Malik, die wint gewoon weer.

0: lekker bezig, maar ik morgen, als je morgen wint, dan win je gewoon een mok. Niet zomaar een mok, de Morning Show mok. Dus love naar jou, Stili. Dankjewel voor je deelname.
1: Graag gedaan.
2: Toby on the beat.

0: noteren. En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Yeah. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen muziek van Cut Nerve, Kleine John en Chavante. Hit me up. Het weer, ja, op de meeste plekken blijft het droog. Verder een mix van zon en wolken. Het wordt ongeveer 15 graden, ja man. Tijd voor de actualiteit. Het nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin', Rinsky? Zie.
4: Passagiers van een KLM-vlucht in Johannesburg worden in de gaten gehouden door de GGD. In het toestel zat ook een vrouw die besmet was met het Hantavirus. Zij overleed later in het ziekenhuis. Passagiers die contact hadden met de vrouw worden dagelijks gebeld. Anderen krijgen een informatiebrief. Deze Vlaming heeft het virus ook wel eens gehad, een paar jaar geleden.
5: Ik voel me erg slecht. En ik had veel buikpijn, spierpijn en ook hoge koorts. Het leek echt een zware griep te zijn.
4: Het is een zeldzaam virus dat bij de Anders-varianten ook kan overgaan van mens op mens. Hoe is niet bekend, maar het gaat volgens het RIVM in ieder geval heel moeilijk. Je moet dan intensief contact met elkaar hebben, wat op een cruiseschip eerder gebeurt dan op een andere plek. Volgens virologen kan verspreiding goed worden bestreden met de juiste maatregelen. Zo werd een uitbraak in 2018 en 2019 in Argentinië snel ingedampt. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. De chauffeur van de passagiersbus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar klapte de bus frontaal op de tankwagen. Door de enorme klap brak er in beide voertuigen brand uit. 4 passagiers zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. En het verkeer op de A65 in Brabant keek waarschijnlijk maandagochtend een beetje raar op. In de buurt van Berkel en Schot in Tilburg had iemand een complete badkamer gedumpt langs de snelweg. Er lagen onder meer tegels, rolgordijnen, isolatiespullen, een wastafel en een toilet in een natuurgebied. De eigenaar van de badkamerspullen had zijn afval laten afvoeren door een bedrijf. Dat bleek van een man van 40 uit Drunen te zijn. En hij krijgt een boete en een dikke rekening voor de opruimkosten.
3: Fernando. Rise and Shine, Scott Neuf, Kleine John en Chavante.

0: don't wanna play no games. Blijft een hele katoen, maar je weet toch? Voor filmmuziek hebben we één man die we altijd moeten bellen. Roberto Milano, very, very, very good morning.
1: Goedemorgen, Fernando.
0: Hoe is het leven?
1: Ja, ik ga naar Cannes toe over een paar dagen.
0: Je gaat ons weer helemaal jealous maken.
1: En ik ga daar Peter Jackson ontmoeten en Vin Diesel en alle mooie sterren. Dus dat is bijzonder. Ja.
0: Nou, we gaan het hebben over een haaienfilm. Vertel ons, moeten we naar die film of kunnen we beter thuis blijven?
1: Hangt er een beetje vanaf of je van het genre houdt. Je hebt natuurlijk heel veel rampenfilms. En Deep Water, zo heet die film, is eigenlijk twee rampenfilms in één. Een vliegtuig vliegt van Los Angeles naar Shanghai en stort neer boven de Atlantische Oceaan. En dat is sowieso al een soort Final Destination-achtige ramp, zeg maar, waar heel veel mensen doodgaan. En de overlevenden belanden in het water. En daar heb je ook nog haaien. Dus ze moeten zien te overleven, contact vinden met het vasteland en die haaien van zich af proberen te slaan. En dat is eigenlijk een overvolle rampenfilm. Twee grote sterren in de film, Aaron Eckhart en Ben Kingsley, die spelen de twee piloten. En zoals het met een rampenfilm gaat, je leest met een paar personages mee, dus een oud vrouwtje en een sportheld tiener en een koppeltje wat verliefd op elkaar is en een gezinnetje met twee kinderen die elkaar kwijt zijn. En de film volgt eigenlijk het vaste patroon van de rampenfilm, alleen het is een beetje overvol. Die haaien voelen eigenlijk wat overbodig en dat vind ik eigenlijk jammer, want de regisseur Rennie Harlan heeft eerder Deep Blue Sea gemaakt met Samuel L. Jackson. Dat was een van de beste haaienfilms ooit gemaakt. Dus ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld. Maar als je gewoon een fijne rampenfilm wil zien waarbij veel mensen doodgaan, dan heb je een prima avond.
2: Als je veel mensen dood wil zien gaan en je houdt ervan, is dit de film voor jou. Maar zeg maar, die haaien, dat is ook wel, die spelen een hoofdrol. Dus waarin voelden ze dan als overbodig, zeg maar? Hoe moeten we dat voor ons zien?
1: Nou ja, zo'n vliegtuigramp, die vliegtuigramp is al heel mooi vormgegeven. Echt, je ziet heel tot in detail wat er gebeurt als zo'n vliegtuig neerstort. Wat piloten daar moeten doen en zo. Hoe een ongeluk ook kan ontstaan. En dan, op een gegeven moment, dan denk je van, nou ja, nu moeten ze overleven. Ik heb nu een paar personages waar ik mee meeleef. En dan komen ook die haaien nog eens een keer. En die zien er ook heel slecht uit, die haaien.
2: Oh, dat is jammer. Nee, dat is jammer.
0: Ze hebben een makeover nodig.
1: Ja, Jaws is de oerhaaienfilm aller tijden. 50 jaar geleden maakte Spielberg Jaws. En eigenlijk is er nog geen enkele haaienfilm overheen gegaan. Omdat je die haai niet zo ziet. Ja. En hier zie je de haaien wel. En dan denk je van ja, ze komen gewoon uit de computer. En dat is toch jammer.
0: Ja, computerhaaien. Wat voor cijfer geef je die film?
1: Nou ja, ik heb er wel een beetje vermaakt, dus een 6,5. Maar het is geen topweek. Ja.
0: Oké, gewoon leuk.
2: Nou,
1: gewoon leuk. Je kan even gaan plassen en dan zijn er een paar mensen dood. En dan denk je, oh ja, die mis ik niet. En dat is een beetje, zo werkt deze film.
0: Nou jongens, weg met deze film.
1: Soms heb je dat.
0: Lekker Mortal Kombat kijken. Helemaal top. Dankjewel.
1: Is goed, Nando. Tot volgende week.
0: Arrivederci, amigo.
1: Arrivederci.

0: echt een lekkere tune.
1: Ja, heerlijk, heerlijk. Allemaal ja, gewoon lekker. Ja joh, heerlijk.
0: Het is gewoon vrolijk.
1: Je bent wel even in je vieze moment, joh. Het zijn allemaal een beetje sexy tunes wat je allemaal brengt. Ja, dus waar zit je met je hoofd?
0: Als Donna gelijk heeft, check de playlist. Dat doe ik zelfs. Dus dan kun je kijken aan de hand voor de opbouw van die playlist. Of Donna gelijk heeft of niet. Ja, man.
1: Ja. Hey, ik zeg alleen wat ik hoor. Ik zie je les naar de ochtendshow met mijn boy Fernando. It's all about his love. Let's go.

0: Birthday Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: altijd goed.
1: Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
3: Moments. Hermanos. Ja, dat

0: fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
6: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
9: Ik ben van school afgetrapt.
10: Hoe ga je ouders dit vertellen?
9: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
11: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
12: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
13: Ik doe toch mijn fucking best!
8: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
7: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
14: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
15: Zometeen de Final Holwijn in de beelden. Hij is genomineerd in de categorie Best Content Creator. Ja, straks gaan we gewoon weer lekker babbelen over de Phonics Awards. Maar ja, ze staat op paraat met actualiteit. Renskies, Fan of the Streets, it was poppin', poppin'.
16: Argentinië gaat tests voor het hantavirus naar Nederland sturen. Dat schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Het Nederlandse stel dat is overleden aan het hantavirus zou dat hebben opgelopen bij het vogelspotten in het zuiden van Argentinië. Daarna gingen ze aan boord van een cruiseschip waar ook mensen ziek zijn geworden. Inmiddels zijn er beelden naar buiten gekomen van het moment dat de kapitein aan de passagiers vertelt dat er iemand is overleden.
17: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe.
16: Hij zei toen dat ze uitgingen van een natuurlijke dood. Het was nog niet duidelijk dat hij waarschijnlijk een besmettelijke ziekte had. Inmiddels liggen er mensen met het hantavirus in ziekenhuizen in Leiden, Zwitserland, Zuid-Afrika en Duitsland. Ali B. hoort vandaag of hij de cel in moet. Hij wordt verdacht van 2 verkrachtingen en een aanranding. Van een lagere rechter kreeg hij 2 jaar cel. Vandaag doet een hogere rechter uitspraak. Ali B. kan daarna eventueel nog naar de allerhoogste rechter stappen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van een tijdje geleden komen er binnenkort allemaal nieuwe wethouders, ook in jouw gemeente waarschijnlijk. Maar veel van die nieuwe wethouders twijfelen of ze het wel moeten doen. Want door een verandering in het pensioenstelsel lopen ze misschien tienduizenden euro's mis als ze van baan wisselen. Mijn collega Roeland van de economieredactie snapt die twijfels wel.
18: Er komt al van alles bij. Het is niet altijd makkelijk om daar te zitten. Je politieke carrière is ook onzeker. Kan het van korte duur zijn, zo'n politieke carrière. Dus het is op zich wel te begrijpen dat je dan misschien niet al op voorhand tienduizenden euro's wilt inleveren.
16: De wethouders willen dat de landelijke politiek het probleem oplost. En gescheld, kritiek op scheidsrechters, bemoeien met de trainer, toeschouwers langs de lijn bij jeugdwedstrijden misdragen zich nog te vaak. Maar er zijn maatregelen die dat makkelijk kunnen oplossen, blijkt uit onderzoek. Bijvoorbeeld door toeschouwers van de tegenpartij een briefje met afspraken te geven.
10: Aan het begin van de wedstrijd roepen de scheidsrechters de teams bij elkaar. Dit is hoe wij willen dat jullie je op het veld gedragen. We zijn begonnen om alle ouders van het veld af te halen, uit de dugout te trekken. Maar jongens, je staat achter het hek. Als mensen zich misdragen verbaal, lopen er naartoe, rustig het gesprek aangaan.
16: Ja, het plan richtte zich vooral op de jeugdteams, maar de voetbalclub ziet ook het gedrag langs de lijn van seniorenteams verbeteren. Krijg je nog het weer? Op de meeste plekken blijft het droog vandaag. Verder een mix van zon en wolken. Het wordt ongeveer 15 graden.
6: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister.

0: Waka Fan, Nan, Mr. Good Vibes, Only.
1: Yes, yes, Phonix.
0: Goedemorgen.
2: This is Phonix.
3: In the morning show. Rekken, strek je uit. Kom op, van links naar rechts. Van achter naar voren.

0: voor het nomineren en voor het voortzetten van de Phonix Awards. Dus sowieso heel dankbaar voor jullie geven de game echt een kans, man. Dus shout-out naar Phonix, man.
1: Wow, shout-out naar jou, shout-out naar alle creatieve dingen die bezig zijn. En they're putting in the work. We're just building together on culture. Wat betekent de Phonix Awards voor jou? Want we go way back, maar zeker. Zeg maar jij, zeg maar, in being an industry guy and being part of the culture. Wat betekent, zeg maar, de Phonix Awards voor jou persoonlijk?
0: Het is het samenkomen van cultuur. De cultuur wordt geprijsd door de cultuur. Dus dat is ook het mooie.
1: Ja.
0: En we horen er allemaal bij. De mensen die genomineerd zijn. De mensen die te gast zijn. Iedereen mag er zijn. Echt om wie ze zijn.
1: Ja.
0: En dat vind ik zo mooi aan Phonix Awards, man. Iedereen die daar is, weet ook van... Ah, je weet toch? Kom echt. Hier is liefde. Hier is liefde. Dus dat vind ik mooi.
1: Alleen maar love, man. Wat ik ook mooi aan jou vind is, zeg maar... Je hebt ook echt passie voor je vak. In de zin van, ik zie je met die reactievideo's. En dan zie ik je echt soms verbaasd kijken van... What the fuck am I looking at? Wat heb je het meest gechoqueerd van al die gekke video's? Dat je denkt van, die is me echt bijgebleven. Die is sowieso top 1, top 2 van crazy video's die ik gezien heb.
0: Ja. Lastig. Ja. Ik heb veel gekke dingen gezien.
2: En jouw For You page is een beetje broken, hoor. Je ziet wel intense dingen.
0: Ja, maar de grap is, ik krijg gewoon heel veel dingen. Dus mensen sturen me... Echt heel veel dingen. Dus tegenwoordig, ja, natuurlijk, mijn

0: Mijn eigen for you page is ook wel een beetje gebroken. Maar mensen sturen me gewoon van, hey, kijk dit of kijk dat of kijk zus of kijk zo. En ja, ik zou niet eens weten wat het gekste is. Want ik heb echt veel gekke dingen gezien, man. Ja. Gekke, bijvoorbeeld bij, dat is gisteren bijvoorbeeld, bevrijdingsfestival, was er een pruik in de lucht. Die zo'n main act was. Ja, crazy.
1: Er zit allemaal gekke dingen, maar het gaat natuurlijk ook bij best content creator of over impact ook. Niet alleen maar de views en het lachen en het scholen, wat ook heel belangrijk is. Want jij spreekt je ook vaak uit over dingen die er spelen. Bijvoorbeeld ook over jongeren en geldissues. Waarom vind je dat bijvoorbeeld belangrijk om het daar ook over te hebben?
0: Ik denk dat het belangrijk is, of ik denk dat ik het voor mezelf belangrijk vind om bijvoorbeeld functie te zijn waar ik dat kan doen. En daarnaast weet ik dat ik gewoon een groot bereik heb. En ik wil dat bereik ook inzetten voor goede dingen. En bijvoorbeeld bepaalde reactievideo's. Ik vind het leuk, hè, om mensen te laten lachen. Mm-hmm. Maar ik heb ook wel van, oké, ik moet ze ook wel iets geven waar ze echt iets mee kunnen. En waar ze echt mee vooruit kunnen. Of dat nou motiverend is, inspirerend is. Of dat ik ze iets uitleg. Maar ik denk dat ik hier op deze aarde ben om mensen ook vooruit te helpen, man.
1: En ja, dat
0: is in de vorm van influencer dan content, maar ja, dat
1: en het zit er altijd ook wel doorheen als je heel goed luistert. Misschien niet precies, bij een pruik die door de lucht vliegt, maar heel vaak zit
0: zeker.
1: Ja, het zit er wel echt tussendoor.
0: Want ook als het over andere topics gaat en ik maak reactievideo's, zit er ook altijd wel iets van soort van wijsheid in. Dus ik hoop dat mensen dat een beetje meekrijgen.
1: Ja, het komt zeker over.
0: Oké, gelukkig.
1: We willen natuurlijk ook wel nog iets weten, want we hebben een beetje iets gehoord. Klopt het nou dat er binnenkort een 101 bar sessie aankomt? Kunnen we zoiets verwachten? Of wat,
0: 100%. Ik ben aan het schrijven. Ik krijg al beats, et cetera. Dus dit jaar komt er sowieso een 101. Shout out Joshua, man. Maar er komt sowieso dit jaar een 101. Sowieso.
1: Oké, man. Exciting.
2: Maar die man heeft bars, hè. Ik weet of mensen het helaas hebben gezien. Maar die man was aan het spitten, jongen. En ik hoorde me toch een

0: Hey! Moet ik even erbij halen, man. Jij ging helemaal hem.
1: Even de facts erbij, even de facts erbij.
0: Zo!
1: Ja, dat kunnen we ook even uit onze mouw schudden.
0: Ja, het is mooi om te zien. Weet je wat het is? Zeker. Wat ik tof vind aan jou, bro? Je passion. Je houdt echt van wat je doet. En dat, wat zeg maar om zo te kunnen spitten, want je hebt bars. Hè? Dus mensen die denken, die man maakt grap. Die man heeft bars.
1: Nee, zeker. En de grap voor mij is dat het allemaal dezelfde kunst is in andere vormen. Ik vind van als ik bijvoorbeeld bepaalde video's maak, kan het er ook best wel poëtisch klinken of best wel kunstend. En als ik rap is hetzelfde, maar ik schrijf bijvoorbeeld ook soms gedichten. En voor mij is het allemaal één.
2: Verhalenverteller. Hij is een storyteller.
1: Ja, storyteller. Een andere uiting, maar is allemaal hetzelfde.
0: Ja, we wachten op die 101 bars, maar we gaan het beseffen. Zometeen gaan we ook een pitch van je horen waarbij je dus moet laten weten waarom mensen sowieso op jou moeten stemmen. Dan kan je best content creëren.

0: Hey, die autotune, jongen, die effect op de voice, jongen. Khalid met Better. A very, very good morning. De Van Hove is nog steeds bij ons in de building. Genomineerd voor Best Content Creator bij de Funnix Awards. Dit zal plaatsvinden op 21 mei. Hij staat in de categorie met nog meer zwaargewichten. QC, Api Musa, Chadmo, Naiza.
1: Maar we willen natuurlijk vooral van jou horen. Yes. Waarom moeten mensen nou echt op jou stemmen? Dus je krijgt van ons 30 seconden om jezelf eigenlijk gewoon een beetje te verkopen hier. Zo, jezelf te pitchen.
0: Ja, 3, 2, 1.
2: Nou, beste mensen, waarom zou je op mij moeten stemmen? Ik denk dat je op mij moet stemmen omdat ik een hartstikke gunner ben. De eerste keer toen Phonix mij zei van, hé broeder, we gaan deze categorie starten, zei ik ze. Skip mij, denk niet aan mij. Ik vind het hartstikke leuk om eventueel genomineerd te worden. Maar ik denk dat we moeten kijken naar de toekomstige makers. Vorig jaar voor het eerst genomineerd. Chadmo was ook in die reeks. Ik heb gezegd, geef hem niet aan mij. Jullie moeten op Chadmo stemmen, want ik vind dat hij dit jaar een revolutionaire run heeft gehad. Als we kijken naar dit jaar en ik kijk naar het afgelopen jaar, denk ik dat ik het heel goed heb gedaan. Ik denk dat ik het hele land flabberige gast heb gemaakt. Dus, kortom, ik ben een gunner. En een gunner moet je het gewoon gunnen. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb mijn beste beentje voorgezet. Ik denk genoeg voor eventueel de Phonix Awards.
0: So,
2: let's get it.
0: So.
1: Oh, was hij precies op die tijd? 1 seconde. Wow.
2: Ja, dit is wat ik doe.
1: Hij zei het.
2: Geen stotter, hè?
1: Niet één. Hij ging ook echt met je praten. Hoorde je hoe hij in je oor zat? Hij ging dichter naar die mic. Van nu ga ik het je echt
0: vertellen. Dat hoorde ik die R&B-vibe. Het is een beautiful thing. De Final Hope in de beeld. Je kunt nu stemmen via Phonix.nl. Breng je stem uit op jouw favoriete best content creator voor de Phonix Awards. Hij blijft nog in de beeld. We gaan zometeen ook de morgenminuut hem spelen. We stellen jou de vraag. Maar hij gaat met jou gewoon de morgenminuut spelen. Dus blijf alert. Zometeen de kwalificatievraag.
3: Mag ik

0: Chanel, Chanel. De kwalificatievraag voor de morgenminuut heb ik voor je. Want zometeen ga je spelen met de Van Holwijn. Hij is in de beeld. Hij gaat je al die vragen stellen. En als je wint, dan win je tickets voor de one and only Jonah Fraser in 013 Tilburg. Oké? Okay? Dit is de kwalificatievraag. Welk artiest bracht het album Cowboy Carter uit? Welk artiest bracht het album Cowboy Carter uit? Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Hey, bij de Met Gala was deze next level, hoor. Trust me.
1: Wow!
2: Yo, fun niks laat
3: horen! Ik vind het super mooi om hier te staan.
4: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
5: 3, 2, 1!
6: Jade Lawrence,
4: Brenna,
6: Distinct,
4: Zoe Tauran,
6: Broederliefde,
4: Zo,
6: en nog veel meer
4: zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.
6: Phonics.

0: zon en wolken. Het wordt ongeveer 15 graden. Kiezen met het nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin'? Wat heb je voor ons? Praat nieuws met me.
1: Ali B. hoort vandaag of hij ook in het hoge beroep wordt veroordeeld voor twee verkrachtingen en een aanranding. Straks om 10 uur doet het gerechtshof in Amsterdam uitspraak. Verslaggever Danny Simons volgt de zaak.
2: 2 jaar geleden werd Ali B. tot 2 jaar cel veroordeeld. Justitie had hem toen meer delicten ten laste gelegd, maar de rechter ging daar niet allemaal in mee. Ze werd Ali B. vrijgesproken van 2 aanrandingen. Nou, hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het hof hem veroordeelt.
1: Ali B. is waarschijnlijk zelf niet bij de uitspraak aanwezig.
0: Wat voor straf hangt hem boven het hoofd?
1: Nou, het OM heeft nu 2,5 jaar cel geëist. Dus Okay. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat de rechter zegt, nou, dat hoeft niet. Of we houden vast aan de straf die er al stond. Ja, het is een beetje koffiedik kijken, ja, dat weten we niet.
0: En er is nog 1 level hierbovenop, toch? Dat is de Hoge Raad, toch?
1: Ja, daar kan hij nog in cassatie gaan.
0: Okay.
1: Ja, maar dat gaat waarschijnlijk jarenlang duren. Want dat soort zaken duren altijd heel lang. Maar dat kan dus nog wel. Ja.
0: Okay.
1: En Nederland krijgt van Argentinië testen om het Hanta-virus te kunnen opsporen. Bij een ziekenhuis in Leiden kwam gisteravond een opvarende aan van het cruiseschip waar het virus is uitgebroken. Een tweede evacuatievlucht staat door technische problemen nog op Gran Canaria. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat is overleden aan het virus het opgelopen bij het vogelspotten in het zuiden van Argentinië. En de Vlaamse frietbakker heeft het wereldrecord frietjes maken verbroken. Hij staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter de frituurpan van zijn frietzaak, dag en nacht.
3: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap, omdat je lichaam heel altijd zegt slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om lekker te kunnen blijven.
1: De frietbakker zit dus al over het oude record heen van 150 uur. En nu wil hij doorgaan tot de 200 uur. Dat betekent dat hij moet doorgaan tot morgenavond 9 uur.
3: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga hem nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat we het doel bereikt hebben.
0: Wat zegt hij allemaal? Dus hij is...
1: Het is een Vlaming, ja?
0: Vlaamse friet en ik hoorde... Hij is half in slaap aan het vallen.
1: Ja.
0: Ik was aan het concentreren.
1: Ja. Hij zegt gewoon dat het erg zwaar en vermoeiend is.
4: Het was heel zwaar.
1: Dat hij dus in beweging moet blijven om...
0: Maar klopt, hij is ook moe, hè? Dus het komt niet zo makkelijk uit.
1: Die man staat al sinds vorige week donderdag achter zijn frituurpan.
0: Ja, snap ik dat hij moe is. Zijn tong is ook moe. Ja, dat snap ik.
1: En dus de zwaarste momenten die zijn dus volgens hem tussen 5 en 6 uur 's ochtends, als het helemaal leeg is in zijn frietzaak.
0: Jemig man, waarom doet hij dit? Krijgt hij geld hiervoor?
1: Ja, geen idee hoe dat zit. Misschien wel, misschien niet. Maar ook gewoon misschien voor de eer. Ja.
0: Jezus, jongen.
1: Ja, 200 uur frietbakken.
0: Bijna heupen. Hoeveel?
1: 200 uur. Als hij dat haalt tot morgenavond 9 uur, heeft hij 200 uur.
0: Maar daar wil ik wel money voor, man. Ja.
1: Ja, jij misschien. Ja, weet ik het. Ja.
0: Oké, zo.
5: Fernando.
0: Jezus. We gaan even dansen en bewegen. Frenna met Komma.

0: Very, very, very good morning. Ja, toch? Dus we gaan even helemaal los hier zo in de morning show. Maar we gaan het spel spelen.
1: We gaan zeker.
0: The legendary game. De morning, de minuut. En de Van Hoven hebben we in de beeld. Deze man is genomineerd in de categorie Best Content Creator. En heeft een geweldige pitch al gedropt. Drop it like it's hot right here in the morning. We hebben Younes ook aan de lijn. Younes.
1: Younes. Younes, hallo.
2: Hij is okay. Stoppetje.
1: Ja, hij durft niet meer. Weet je wat we doen? We gooien de lijnen gewoon alvast open. Dus 0909-3869-3869. En de eerste beller is dan niet automatisch de kaper, maar die gaat gewoon het spel meespelen. Dus ja. Je kan nu bellen voor tickets van John F. Fraser. We geven geen sokken weg, geen waterbeker. Je weet naar welke show je luistert. Ja. We geven gewoon tickets weg. 0909-3869-3869. En we hebben iemand. Good morning. Hallo.
0: Hallo. Mijn god.
1: Hallo?
0: Is de Odido zeg maar abonnement? Want ik hoor gewoon echt de crack. Ik hoor je niet.
3: Allee, hoe je bent?
1: Hi, hoe heet je?
3: Allega, Thomas.
1: Thomas. Thomas, hallo.
3: Ja, zeker.
0: Waar kom je vandaan, Thomas?
3: Ja, ik ben inderdaad. Ja, ik kom uit Antwerpen. Maar alle tijd gewoon in Amsterdam.
1: Nou, wees welkom. Hebben fantastisch.
3: Merci, merci, merci.
0: Ben je klaar voor?
3: Ah ja, nee, we zijn geen
4: Nederlanders. De moordende minuut. De moordende minuut.
2: Maak de songtekst af. Ja, ik ben met Sam in...
3: Pas.
2: In welke sport wordt de Tour de France gereden?
3: Wielrennen.
2: Welke kleur krijg je van rood en wit?
3: Nog één keer.
2: Welke kleur krijg je van rood en wit?
3: Rood en wit, roze.
2: Wat is de naam van de kracht die ons op de grond houdt?
3: Waterkracht.
2: Hoeveel dagen heeft februari in een schrikkeljaar?
3: 29.
2: Welke sneed zijn oor af?
3: Nog één keer.
2: Welke beroemde kunstenaar sneed zijn oor af?
3: Theo van Gogh.
2: Welk land heeft de Acropolis?
3: Welk land wat?
2: Welk land heeft de Acropolis?
3: Pas.
2: Hoe heet de vriendin van Mickey Mouse?
3: Maar pas.
2: Wat is 500-260?
3: Ik hoor niet.
2: Wat is 500-260?
3: Het kan 40.
2: Yes.
1: Dat is goed. Ik moet even iets checken, want wie sneed zijn oor af, zei je? Want Nando keurde hem goed, maar...
0: Maar ik hoorde, ik dacht, hij zei iets van Gogh, maar...
3: Nee, het probleem was dat, hoe noemt het? Ik hoorde zeg maar tjilling-tling en dan hoorde ik...
1: Ja, daarom. Dus welke naam zei je?
3: Vincent van Gogh.
1: Oké, dan krijg jij een pling-pling van ons.
0: Ja, geen pling-pling erbij. Maar de vraag is, pling-pling genoeg?
3: Allee.
0: Op de pling-pling is. Ja. Je hebt er...
1: Dat zijn net niet genoeg pling-plings.
0: Dat is niet genoeg, man. Helaas. Jammer. Voor de volgende. Hij moet er 6 hebben.
1: Hij moet 6 pling-plings.
0: 6 pling-pling. Dat was bling-bling. Dus love. De volgende. Ja, wie nu belt? 0909-3869-3869. Die kaap de morgen nu. Goedemorgen. Met wie spreken we?
5: Goedemorgen. Je spreekt met Rochelle. En het antwoord is... Ja, ik ben met Sam in Oost.
1: Hey! Hey!

0: Heb je goed gedaan.
1: Dankjewel. Ik moet heel eerlijk zeggen, mijn dochter is te laat voor school. Maar zij wilde zo graag dat ik belde, dus...
0: Oh, oké, okay, ja, door jou is te laat.
2: Ze is niet voor niks te laat gekomen, ja. Want je hebt nu wel tickets voor Jonah Fraser.
1: Nou, hartstikke leuk. Blij om te horen.
0: Heel goed gedaan, heel goed gedaan. Ja, Minnie Mouse, dat is de vriendin van Mickey Mouse. 29 dagen heeft februari in een schrikkeljaar. En Vincent van Gogh, we hoorden ergens Theo, maar dat klopt niet helemaal. Daarom hoor je ook, weet je? Dus,
2: en de Acropolis staat in Griekenland.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus, nee, dikke shout-out aan jou. Blijf aan de lijn, we gaan het fixen en regelen.
1: Ja, is goed, dankjewel.
0: Oké, okay, oké. Okay. The final, my brother, thanks voor je komst, bro.
3: Love. Dank jullie, bedankt voor de uitnodiging. En,
0: Anytime. Yes. Keep up the good work. We zijn benieuwd naar die 101 bars, man.
3: Let's get it.
0: Lobby.

0: Central C.
1: Are you ready? Yeah!
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste releases. Kiba, praat met ze maar. Nando Leaks, kom op.
4: Klaas

0: Ja, man. Nieuwe tunes van Popcar, Jouer Doué Villet, Gims, Blaze Fire, Farruko, Kiba, Kalani, Usher. Al dit soort tunes gepropt en gestopt in één playlist. Om je die zoetigheid voor je oren te geven. Ja, dan, deze staat er ook tussen.
1: Nando Champions League.

0: je. Het is zo. Reskeezy, what's poppin'?
1: Ben je van plan om alle WK-voetbalwedstrijden deze zomer te volgen? Dan heeft een Amerikaanse zender een baan voor je. Dat hoor je zo.

0: feestje. Neo en Eken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: Zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: MEG Events presents op vrijdag 8 mei... The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
1: En dan ook nog lachen erbij.
2: Maar wow, ik denk... Waar slaat het op?
1: Waar is dit op?
2: Toch niet hoe het
1: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
3: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur VPRO NPO 3.
4: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
5: Ik ben van school afgetrapt.
6: Hoe ga je ouders dit vertellen?
5: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
7: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
8: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
9: Ik doe toch mijn fucking best!
4: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
10: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Keidel. Pompedijtje speakers. Renskies, die praat nieuws met me. Wat heb je voor me?
11: Ali B. hoort vandaag of hij de cel in moet. Hij wordt verdacht van 2 verkrachtingen en een aanranding. Van een lagere rechter kreeg hij 2 jaar cel, maar die hoefde hij nog niet uit te zitten omdat er een hoger beroep kwam. De uitspraak daarin is vandaag. Ali B. vindt dat hij vrijgesproken moet worden, vertelt mijn collega Danny.
12: Volgens Ali B. en ook zijn advocaat Bart Sfeer is niks van dat alles waarvan hij wordt beschuldigd waar. Ze willen vrijspraak voor alle delicten. Ali B. zegt dat hij wel degelijk nee accepteert. Hij zegt ook dat hij onterecht wordt neergezet als een seksueel roofdier. En ook is er volgens Ali B. sprake van een trial by media. Dus dat hij eigenlijk al is veroordeeld in de pers, door journalisten, door het publiek, voordat hij ook maar een eerlijk proces heeft gehad.
11: Later vandaag horen we dus wat de rechter ervan vindt. Dankzij de oorlog in het Midden-Oosten heeft Shell weer heel veel extra winst gemaakt. In de eerste 3 maanden van het jaar ging het om 4,8 miljard euro. De oorlog leverde bijna 1 miljard extra op, zegt mijn collega Roeland van de economieredactie.
13: Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen van, nou ja, als we nu zoveel winst boeken, kunnen we dat dan niet rechtstreeks weer aan de pomp zien. Maar dan is toch vaak de reflex bij dat bedrijf dat ze dan vooral ook de aandeelhouders daar wat van terugzien. Zo werkt dat bij zo'n groot bedrijf. Dus ja, het is ook niet de verwachting dat we nu opeens aan de aanleiding van deze cijfers weer een korting bij in ieder geval de Shell-pompstations gaan zien.
11: Ook andere oliebedrijven boeken veel meer winst door de oorlog. En als je deze zomer van plan bent om het WK-voetbal van A tot Z te volgen, dan heeft een Amerikaanse zender een baan voor je. Ze zoeken iemand die alle 104 wedstrijden wil kijken en daar content voor social media over gaat maken. De beloning? $50.000. Er is wel één maar. De wedstrijden moet je kijken in een glazen ruimte op Times Square in New York. Je moet dus niet al te gehecht zijn aan je privacy. Krijg je nog het weer? Zonnig en op de meeste plekken droog. Vanmiddag wel iets meer wolken. Het wordt een graad of 15.
10: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Na uitverkochte arena's en festival headlines is het nu tijd voor iets anders.
1: Dames en heren, liefde voor jullie die allemaal zijn gekomen.
2: Ik wil je bellen, je verjaardag komt weer.
0: Dit is Jonah Fraser.

0: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets. Zometeen Kiba, J Balvin met I Love It. Ja, ik hou van mooi weer. Even kijken of we vandaag te maken hebben met mooi weer. Nou, op de meeste plekken is het vrijwel droog. Dat is mooi, dat is goed. Verder mix van zon en wolken tot ongeveer 15 graden. We zijn Skeezy met de nieuws van NOS op Dreezy. Was poppin?
1: Straks begint de uitspraak in het hoge beroep tegen Ali B. Het OM wil dat de rapper 2,5 jaar de gevangenis ingaat. Die strafeis is gebaseerd op 3 strafbare feiten, zegt verslaggever Danny Simons.
2: De eis is voor de 2 keer de verkrachting. Die van de jonge vrouw Naomi, die hij ontmoette op een schrijverskamp. En ook vanwege de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme tijdens de opnames van een tv-programma. En de eis heeft ook te maken met een aanranding, weer van diezelfde Naomi die ik net noemde. Zelf zegt Ali B, heeft hij de hele tijd volgehouden dat hij onschuldig is. En hij en zijn advocaat die hopen dan ook op vrijspraak vandaag.
1: Ali B is er zelf niet bij. Als de rapper wordt veroordeeld, dan kan hij nog in cassatie bij de Hoge Raad. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten raken. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. En een Duitse toerist krijgt honderden euro's schadevergoeding omdat hij geen plekje kon vinden bij het zwembad. De man zat 2 jaar geleden met zijn gezin in een Grieks resort met meerdere zwembaden. Maar hij greep elke dag naast een lichtbed omdat alles al was gereserveerd met handdoeken. Het hotel had dat verboden, maar deed niets. Toen de man erover klaagde bij zijn reisorganisatie, gebeurde er nog steeds niets. Volgens de rechter had dat wel gemoeten. De man had 7200 euro betaald voor het tripje en krijgt nu 900 euro terug.
0: Good vibes only, baby. Keep it hard and keep it bad.

0: maak me niet heet. En ik zeg je gewoon, we gaan mensen nog heter maken. Want...
1: Dit is de Phonics Hitmachine. Tickets winnen.
2: Ja! Tickets, hete tickets voor een heet evenement. De Phonics Awards, 21 mei, AFAS live. Je kan er ook live bij zijn. Als je dit spel sloopt, en met dit spel bedoel ik hitmachine. Zit er een hitsensitiviteit in je lijf? Weet je als geen ander te voelen van... Hey, de tune is ouder dan die, het is nieuwer dan die. Ja, ken je dat? Stuur dan nu hitmachine via de NPO Luister app. Hitmachine via de NPO Luister app.
3: Ik had

0: bent. Tussen muziekkennis, is die tune ouder of nieuwer dan? Dan ga je door en door tot je af bent. Twee kandidaten, Alper en Jaden. Good morning.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Hey, Alper, hoeveel ga je er goed hebben?
1: Ik hoop er 4 goed te hebben.
0: 4? Jaden, ga je er overheen?
2: Ja, gaan we doen. Sterk, pretest.
3: Yeah. Wacht even, ga jij voor 5 of laat je Alper het doen voor 4?
2: Ik ga voor 5, ja.
3: Oké.
0: Alper, ga je voor 6?
1: Nee, ik wens hem heel veel succes. Ik hoop dat het hem lukt.
0: Oké, Jaden gaat voor 5 dus. Nou, Jaden, we beginnen met een nummer uit 2018. Chirac. Pull up in de Porsche Panamera. Je moet het accepteren. Is de volgende tune ouder of nieuwer?

0: Kijk, dat is niet goed, maar.
1: Hij heeft wel gewonnen.
2: Die man heeft gesloopt, man. Ik ga niet eerlijk zeggen. Hij heeft gesloopt. Hij heeft gesloopt. Zeer goed gedaan. Dat gaat niet voor jullie.
0: Lekker man, applaus voor jou, man.
2: Heel goed gedaan.
0: Lekker man.
2: Heel goed. Heel goed, heel goed. Ja, maar je gaat naar de Phonics Awards. 21 mei, wie ga je meenemen?
1: Ik ga mijn vriendin gewoon meenemen. Gezellig avondje van maken.
0: Leuk, man.
2: Geniet ervan, have fun, good vibes.
1: Dankjewel.
2: Ja, man. Social lobby, man.

0: neem nog op Quinna's gezicht. Quinna, je bent ontmaagd.
1: Wat gebeurt hier?
0: Dit is de eerste keer dat Quinna Gandalf the Great Two of America's Most Wanted hoorde. Hij is ontmaagd door Tupac en Snoop Dogg.
1: Oké, nou, ja. Dat kunnen niet heel veel mensen zeggen, denk ik.
2: Ja, kijk, het is gewoon een heerlijke pokoe die past bij de vibe van vandaag, toch? Het is een lekker zonnetje. West Coast vibes, die doen het altijd goed.
0: Bro, besef, die tune komt uit 1996 van All Eyes on Me, het album. Deze tune, mensen slapen op die tune. Maar nog steeds, op een gegeven moment... Maar je vindt het geweldig.
2: Ja, ja, goede pokoe.
0: Heerlijk.
2: Ja, toch?
0: Wat heb je voor ons? Gandalf the Great.
2: Nou, misschien kunnen jullie dat nog herinneren. Als je altijd met het OV ging, dat er echt wel één ding is waar iedereen zich aan stoort. Oh. En dat is dat mensen geen deodorant gebruiken. Kennen jullie die struggle ook?
0: Die hebben we heel vaak.
2: Ik heb nu ook een andere struggle ontwikkeld tijdens het taxirijden. En dat is de struggle van poets alsjeblieft je tanden als je in mijn taxi komt.
1: Oh.
2: Ken je die?
1: Oh, bah.
2: Dus iemand komt zeg maar aangerend van, ik ben al laat stapt in en is aan het hijgen als een uitgeputte dagoe. Maar tegelijkertijd verspreid je daarmee jouw stinkmoffel.
0: Zeker, die stinkmoffel gaat gewoon door de lucht.
2: En dit was heftig. Dit rook naar 3 dode rioolratten.
0: Oh,
2: ik kan het niet anders omschrijven. Dus ik deed even, subtiele hint. Even, je weet toch, een raampje naar beneden van...
0: Je moet gewoon echt gewoon een smint hebben. Alsof je zelf eentje neemt.
2: Ja.
0: En dan zeg je, do you want...
2: Ik heb altijd kauwgom in mijn auto. Altijd.
1: Ja. Gisteren was mijn potje op. Oh, hij was
0: op.
2: Is hij opgaan. Ik moet nog naar de supermarkt.
0: Bro, ga nu zometeen.
2: Ik ga 100%.
0: Dubbel
2: ik
0: alles
2: kan mezelf
0: overal.
2: Dit nooit meer aandoen. Dit was echt gewoon afzien. Een kwartier lang.
1: Vies, man.
2: Ja, man.
1: Wat zeg maar, als die geur eenmaal een ruimte vult, dan is hij daar.
2: Ja, man, snap je.
1: Dus
2: dat was even gewoon een mededeling. Weet je,
1: ja, hij maakt
2: je
1: wel
2: tanden.
1: Dingen mee, hoor, in die auto van de
2: mensen. Ja, ik ga binnenkort gewoon veel meer vastleggen ook van de gekke dingen die ik meemaak. Okay. Want mensen geloven het soms ook niet.
0: Dus ik denk, we geloven je. Ik heb gelukkig de stam niet meegenomen.

0: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
1: Picture Moments.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
0: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
1: Picture Moments.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
4: MEG Events presents op vrijdag 8 mei. The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
7: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier?
2: En dan ook nog lachen erbij.
1: Maar wow, ik denk... Waar slaat dit op?
2: Waar slaat dit op?
1: Dit is toch niet hoe het...
2: We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
3: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur VPRO NPO 3.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Met zometeen eerlijke muziek van Jonna Fraser, maar ook Drake, Wizkid en Kyla. Zometeen heb ik een vrouwelijke artieste voor je klaarstaan... die helaas op de verkeerde manier de boeken ingaat. Ja, het was zo'n fenomenaal talent wat dat betreft... maar we gaan haar niet herinneren voor haar muziek, ben ik bang. Wie het is, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Martijn.
7: Goedemorgen. Dankzij de oorlog in het Midden-Oosten heeft Shell flink gecashed. Het oliebedrijf heeft veel extra winst gemaakt. In de eerste 3 maanden van dit jaar ging het om 4,8 miljard euro... De oorlog leverde bijna 1 miljard extra op, zegt mijn collega Roeland van de economieredactie.
8: Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen van, nou ja, als we nu zoveel winst boeken, kunnen we dat dan niet rechtstreeks weer aan de pomp zien. Maar dan is toch vaak de reflex bij dat bedrijf dat ze dan vooral ook de aandeelhouders daar wat van terugzien. Zo werkt dat bij zo'n groot bedrijf. Dus ja, het is ook niet de verwachting dat we nu opeens, naar aanleiding van deze cijfers, weer een korting bij in ieder geval de Shell-pompstations gaan zien.
7: Ook andere oliebedrijven boeken veel meer winst door de oorlog. Ali B. hoort zo of hij definitief de gevangenis in moet. Het gerechtshof in Amsterdam doet op dit moment uitspraak in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie heeft 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B. voor het verkrachten en aanranden van een vrouw in 2018... en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen... bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft... omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar klapte de bus frontaal op de tankwagen. Door de enorme klap brak er in beide voertuigen brand uit. 4 passagiers zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. En na 21 jaar heeft de eigenaar van een geparkeerd busje in het Zuid-Hollandse Kwinshul het onkruid en de struiken rondom zijn voertuig weggehaald. Het ding staat op eigen terrein, maar stond daar te verroesten, terwijl er omheen een jungle was ontstaan. Mensen gingen klagen.
9: Ja, het is natuurlijk onbegrijpelijk dat als iemand zoiets bezit, dat je dat zo verwaarloost.
10: Het staat er afgesloten achter een hek en het groeit helemaal dicht.
9: Kijk, echt overlast hebben we er niet van. Maar het is natuurlijk een rotgezicht.
7: Ja, de eigenaar heeft alle onkruid nu netjes opgeruimd... maar vraagt zich ook af waar mensen zich mee bemoeien. Het busje kan nog rijden, zegt hij, maar er moet er wel een nieuwe accu in. Het weer, lekker veel zon. Vanmiddag komen er meer wolken. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuiden.
11: Luister deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonna Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO luisterapp.
6: Quincy. Wana is onderweg. Eerst tijd voor One Dance van Drake, Wizkid en Kyle.

2006 als een jonge vrouwelijke artieste haar debuut maakte. En wat dat betreft, wat een debuut maakte zij. Haar album die kwam binnen op positie 4 in de Billboard Hot 100. En haar grootste song daarop, die kwam binnen op 3. En die tune, dat is Me and You. En daar heb ik het natuurlijk over, Cassie. In principe had zij wel een briljante carrière voor zich, als ik dat zo mag zeggen. Maar helaas, helaas, helaas, daar is niet zo heel erg veel van terechtgekomen. De kans is groot dat we haar veel meer zullen herinneren als de ex van P. Diddy, toch? En dat zij met hem dus ook niet zulke beste dingen op haar geweten heeft. En daarboven nog, moet je nagaan, we blijven gewoon stekken, heeft ze ook zelf afschuwelijke dingen voor haar kiezen gekregen. Dus het is eigenlijk treurig, maar waar. Maar zij zal niet de boeken ingaan hoe zij erin had kunnen gaan. Zoveel R&B-potentie had zij en het is er helaas niet uitgekomen. Dus ja, laat jij en ik haar toch maar tijdens Rewind herinneren met die fenomenale R&B-tune uit 2006. Dit is Me and You tijdens Rewind op Phonics.

0: Goedemorgen, goedemorgen Vanix, Senior 4000 hier. Ik had hier al een TikTok over gemaakt, maar vandaag wil ik meedoen met elke spelshow. En ik wil eigenlijk gewoon puur spelen voor de winst en voor de eer. Elke keer dat ik win, double it and give it to the next person die meedoet en wint.
1: Yo, dit is Sint hier. Deze week ben ik de dikste op Phoenix met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morad.

0: De dikste van de week. Mansory, Distinct en Morad. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En je hoorde het zojuist. Senio 4K die de challenge aan wil gaan tijdens de Morning Mashup. Want die heb ik natuurlijk zometeen voor je klaarstaan. Phonix Goodie pakket, die kan weer gewonnen worden. Alleen voordat jij en ik daar zijn. Blockboy, JB en Drake door je speakers. Dit is Look Alive.
1: Ja, ja. Oeh. Ja. Siska, Blockboy, Siska, Blockboy.
2: Word.
1: Siska, Blockboy, Siska, Blockboy. Oeh.

0: You're crazy, you know?
1: Oma Lee met Waze, dat is Rewind op Phonix. En ben je ready voor vandaag of wat?
2: In the morning mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Quinn, is dit echt alles wat je hebt? Dan kan je dat meteen laten weten in de NPO Luisterapp. Stuur me dan de twee antwoorden waarvan jij denkt dat die juist zijn. En wie weet win jij dan een Phonix Goodie pakket, a.k.a. Phonix sokken. Want die krijg jij als je de eerste bent die de juiste antwoorden toestuurt. Voor nu zou ik zeggen, luister goed mee. Dit is een waanzinnige measure, maar je moet wel goed luisteren. Volume klopt op max. Zeg even tegen je collega's, want dit is de morning.

0: mashup.
1: Heerlijk, deze mashup, als je hem hoort in de club, zal je sowieso bouncen, toch? Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup? Dat kan je laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan wil je dus die prachtige paarse Phonics sokken. Ja? Ben benieuwd of je hem hebt gecatcht. Laat het me weten!

0: Latin Vibes tijdens Rewind op Phonics. Met Fate, Cello Juro Mor, die hoorde je zojuist. En achter de schermen zijn er flinke discussies ontstaan over de morning mashup van vandaag. Wie heeft toch het juiste antwoord toegestuurd?
1: In the morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De morning mashup. En ja, er zijn aardig wat antwoorden binnengekomen in de NPO-lijst. Sterker nog, mensen ook met een hele grote mond die Senio 4K hebben uitgedaagd. Maar goed, voordat we daar naartoe gaan, misschien ben je pas net ingetuned. Zeg ik, Quincy, kan je alsjeblieft nog een keer die morning mashup laten horen? Natuurlijk kan ik.

0: Boerdap.
1: Ik kreeg als eerste een appje binnen van Martinez. Die zegt, je bent op zoek naar Boerdap en Folded. Ik kreeg een appje binnen in de NPO Luisterapp. Ook van Silvino. Die zegt, je bent op zoek naar Folded en Come True van Summer Walker. En Men, die zegt, ja, je bent op zoek naar Tripping van LMA en Folded Kalani. En hij doet ook nog, of zij, ik ga van men uit, een man. Hashtag Klaar Senio 2026. Dit is een lijpe challenge. Maar

Ella May. Dus dat betekent dat Martinez de eerste was die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en de Funnic sokken winnen. En de andere, ja, er zijn meerdere appjes binnengekomen, maar er kan er dus maar één de snelste zijn. Let dus wel goed op, hè. Als je iemand gaat callen, dan moet je ook wel de juiste antwoorden toesturen. Dus man, ik verwacht je morgen weer in die NPO luisteren, want dan moet je toch eventjes laten

0: Die hoorde je tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy Doye Speakers. En ik hoop dat je lekker aan het opstarten bent deze donderdagochtend met wat prachtig weer. Afgelopen week vond het Met Gala plaats in Amerika. De belangrijkste modeavond van het jaar. Nou, echt de lijpste outfits, die kwamen uit de kast. Maar iemand die echt alle aandacht greep en op een andere manier de ster van de show was, dat was Bad Bunny. Hij kwam namelijk met een look die ervoor zorgde dat hij er 50 jaar ouder uit zou zien. En dat was een reactie op een van de onderdelen van de tentoonstelling Costume Art. Namelijk de Aging Body. Hij staat nu voor je klaar met DTMF.
1: Phonix!

Zyla, Sarah Larsson met She Did It Again. Zometeen nog meer heerlijke tunes jouw kant op. Wat dacht je van No Games en Tropical? Die ga je onder andere horen. En nieuwe muziek, want er is dus een album uitgekomen van een fenomenale vrouwelijke R&B-artiest. En ik vind dat we daar te weinig aandacht aan geven. Om wie het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: ultieme feestje. Neil en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood via de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
3: En dan ook nog lachen erbij.
4: Maar wow, ik denk,
5: waar slaat het op?
3: Waar is
5: toch niet hoe het
3: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
6: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur VPRO NPO 3.
7: Met zometeen muziek van Dior en Kans, maar ook Tropical van Earsize. En een vrouwelijke artiest die waanzinnig goede R&B-tunes maakt, die heeft afgelopen vrijdag een nieuw album gedropt. We slapen er eigenlijk op. Ik zeg het gewoon heel eerlijk. We moeten daar niet op slapen. Ik ga je zometeen wat tunes laten beseffen. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Martijn. Hele goede morgen.
8: Goedemorgen. Ali B. moet 3 jaar de bak in. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in het hoger beroep. Het hof achtte Ali B. schuldig aan 2 verkrachtingen. Een van die verkrachtingen vond plaats op een schrijverskamp. De verdediging maakte er een punt van dat er verschillen zaten in de verklaringen van het slachtoffer. Je hoort het hof daarover.
9: Tegenover, dus tegenstrijdigheden in de verklaringen van Naomi over een aantal omstandigheden staat sterk steunbewijs voor dat deel van haar verklaringen waarin ze wel consistent is. Het hof komt dan ook tot het eindoordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat er sprake is geweest van verkrachting van Naomi. Dit ligt anders voor de aanranding van Naomi. De verdachten worden vrijgesproken van dat feit, omdat er onvoldoende steunbewijs is.
8: Ook is hij schuldig bevonden aan het verkrachten van actrice en schrijver Ellen ten Damme. Eerder werd Ali B. veroordeeld voor een poging tot verkrachting, maar volgens het gerechtshof gaat het om een voltooide verkrachting.
9: Als je kennis neemt van alle verklaringen van Ellen, lezen die als een poging tot verkrachting die niet is gelukt. Omdat ze zich heeft verzet en de verdachte de kamer heeft uitgekregen. Maar ze heeft ook steeds gezegd dat de verdachte met zijn penis een beetje was binnengedrongen. En een beetje binnendringen kan juridisch worden beschouwd als een voltooide verkrachting.
8: Volgens de rechter heeft Ali B. misbruik gemaakt van zijn positie en imago als bekende rapper. Neemt het hem kwalijk dat hij al die tijd alles heeft ontkend? Hij hoeft niet meteen 3 jaar de gevangenis in. Hij kan nog in cassatie, zoals dat heet. Er is ook ander nieuws. Een stewardess uit Haarlem ligt in het ziekenhuis met symptomen van het Hantavirus. Ze is in Zuid-Afrika in contact gekomen met een vrouw van 69 die naar Amsterdam wilde vliegen, maar uiteindelijk niet mee mocht en een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. En bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak is nog niet bekend. Ook is het onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het weer, lekker veel zon. Vanmiddag komen er meer wolken. Door 12 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuiden.
10: Luister deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Luister-app. Quincy.

En daar staan samenwerkingen op. Daar word je bang van. Van Mary J. Blige tot Brandy, tot Lil Wayne, tot Usher. Het komt allemaal voorbij. En nu denk je bij jezelf, nou Quinn, als je zo'n grote bek hebt dat wij ernaar moeten luisteren, laat ook eens

Trust me, het album om te beseffen is die nieuwe van Kalani. Echt waar. Begin hem gewoon heerlijk te gaan beseffen. Besef hem. En dat doe je nu samen met mij. Want ik heb een van die tunes heb ik voor je klaargesteld waarvan ik denk, die moet sowieso hier bij Phonics gedraaid gaan worden. Dat is namelijk die tune samen met Usher. Dit is tijdens Rewind op Phonics. Shoulda Never. Een hele goede morgen.

Dus zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zo meteen lekker snel mee reageren. Alleen, je kan beter reageren als je een klein hapje erbij hebt, toch? Of een klein drankje. Je hebt hard gewerkt deze ochtend, dus zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor jezelf. Voor het verhaal van vandaag neem ik je mee naar Schotland. In Ayr, om precies te zijn. Als een man midden in de nacht betrapt wordt met een hele opvallende actie met een vuilnisbak. En het werd alleen maar vreemder en vreemder. Er was dus een buurtbewoner en die keek uit zijn raam. En die kon eigenlijk zijn ogen niet geloven. De vraag aan jou is alleen, wat deed deze man toch bij die vuilnisbak? Was het antwoord A? Hij probeerde de container romantisch ten huwelijk te vragen. Antwoord B. Hij stond met zijn broek op zijn enkels, tussen aanhalingstekens zou ik zeggen, intiem te doen met de vuilnisbak. Of antwoord C. Hij zat half uit de vuilnisbak karton te eten, terwijl hij ook nog eens tegen die bak aan het praten was. Ja, je zou denken, Quincy, dit verzin jij. Ik verzin het echt niet. Real talk, ik verzin dit niet. Alleen, welk antwoord denk jij dat juist is? Dat kan je nu droppen in de NPO-luisterapp. Wat deed deze man in Schotland toch met die vuilnisbak? Antwoord A, hij probeerde de vuilnisbak romantisch ten huwelijk te vragen. Antwoord B, hij stond met zijn broek op zijn enkels intiem te doen met de vuilnisbak. Of antwoord C, hij zat half uit de vuilnisbak karton te eten, terwijl hij ook nog eens tegen de bak aan het praten was. De NPO-luisterapp, die staat open. Slijt erin met antwoord waarvan jij denkt dat die goed is. Gaan jij en ik er zo meteen samen over hebben. Terwijl je dat laat weten. Heerlijke muziek door je speakers.

0: Sean Paul. En wat deed een man toch met een vuilnisbak in Schotland?
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Dat is de vraag die ik jou zojuist heb gesteld tijdens Bakkie Bizar. Je weet het, van die bizarre verhalen om thuis aan de eettafel te kunnen delen. Tegelijkertijd het eerste gedeelte van de ochtend, die zit er bijna op. Dus het is wel even belangrijk om jezelf te belonen, toch? Even de benen strekken, even wat te drinken, pak misschien een kopje thee en even lekker een roze koek of zo. Dat werkt altijd goed, toch? Alleen tegelijkertijd moest je dus wel nadenken over die vraag van die man in Schotland die wel iets heel bijzonders deed bij een vuilnisbak. Alleen de vraag aan jou, wat was het? Antwoord A, hij probeerde de vuilnisbak romantisch ten huwelijk te vragen. Antwoord B, hij stond met zijn broek op zijn enkels intiem te doen met de vuilnisbak. Of antwoord C, hij zat half uit de vuilnisbak karton te eten terwijl hij tegen de vuilnisbak sprak. Nou, weet je, je zou denken, Quincy, dit soort dingen verzin jij, maar trust me, dat doe ik niet echt. Er komt heel vaak antwoord B binnen. Onder andere DJ Bullet, Danielito, Serdar, Petra, Barba. Ja, er komt heel veel B binnen. Cindy die zegt, ja, ik gok ook B, maar C zou ook wel heel gek zijn. We hebben ook nog een spraakbericht binnengekregen van Cupsy.
3: Ja, dit is echt raar, maar Q, ik denk toch antwoord C. Je hebt echt rare mensen op de wereld, zo ja, ik denk dat. Oké, bye-bye.
0: Bye-bye, oké dan, antwoord B. En Angel, die zegt nog, ja, ik denk toch antwoord C. Antwoord C. Of Angel trouwens, dat kan natuurlijk. Antwoord 2 hangt vanaf een beetje hoe je hem leest. Alleen de vraag is, welk antwoord is dus juist? Antwoord A, hij probeerde de vuilnisbak romantisch ten huwelijk te vragen. Antwoord B, hij stond met zijn broek op zijn enkels intiem te doen met de vuilnisbak. Of antwoord C, hij zat half uit de vuilnisbak karton te eten terwijl hij tegen de bak aan het praten was. Alle antwoorden gek, alle antwoorden zijn gewoon gek, maar er is er maar één juist. En dat is namelijk antwoord B, ja, maar wel met een vleugje C. Ik ga het je uitleggen. Een 45-jarige man dus uit Schotland die werd betrapt terwijl hij zijn broek op zijn enkels had. En een vuilnisbak, ja, ik ga het netjes proberen uit te leggen, die was hij gewoon aan het bereiden alsof hij een relatie mee had. Nou ja, alsof dat dus nog niet bizar genoeg was, zagen mensen hem dus ook nog karton uit die vuilnisbak eten. Besef, dan doe je niet één fucked-up ding, maar je doet twee fucked-up dingen. Echt, hoe kan dit? Hoe kan dit? Uiteindelijk politie erbij gekomen. Die hebben de beste man opgepakt. En nu moet hij dus een 50-urige taakstraf doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, het had van mij veel meer mogen zijn. Want als je dit eenmaal op je netvlies krijgt, dan is het klaar. Dit kan je niet aanzien, toch? Of wel soms? Ondertussen Gino 9.

0: echt dood. En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@fun.

0: Frenna tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes hier weer werkdag doorloodsen. Het weertje zit goed, de tune zit er goed. Ja, dan is alleen je humeur nog belangrijk. En ik hoop dat die goed is. Zometeen een tune met Cassie, Ryan en Leslie voor je klaarstaan. Eerst alleen tijd voor Lucio samen met Christian D. Dit is Alleen is maar Alleen.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

Brian Leslie en Cassie met Addiction. Zometeen ga jij en ik heerlijk de middag opstarten met onder andere de dikste van de week en zelfs een heerlijke banger van Tupac. Alleen om welke tune het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst tijd nog voor het laatste nieuws.

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunxAds, your city, your sound.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
3: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Met zometeen de dikste van de week, maar ook Tupac ga je horen met Changes. Alleen voordat we daarin duiken, eerst tijd voor het laatste nieuws van Stef. Een hele goede middag.
10: Goedemiddag. Ali B. krijgt 3 jaar cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in het hoge beroep. Het hof vindt dat Ali B. schuldig is aan 2 verkrachtingen, vertelt verslaggever Danny Simons.
11: Naomi die was aanwezig op een schrijverskamp in Heilo en pijpte Ronnie Flex toen Ali B. zijn vingers in haar stopte. En wat het hof in dit geval sterk steunbewijs vond, is dat een getuige had verklaard dat ze in diezelfde plaats in Heilo een overstuur meisje had gevonden. Dat vertelde dat ze in een huis was geweest met Ali B. en daar verkracht was. En dan Ellen ten Damme. Die verkrachting die gebeurde tijdens opnames van een tv-programma. In Ali B.'s verdediging werd eerder nog gezegd, ja, als dat echt was gebeurd, dan had Ellen niet zo vrolijk meegedaan en gekeken in dat tv-programma. Maar daarvan zegt het hof vandaag, ja, dat was gewoon bekend overleefgedrag. Het wegdrukken van emoties. En dat zie je wel vaker bij slachtoffers van verkrachting.
10: Ali B. krijgt dus 3 jaar celstraf. Een jaar meer dan een lagere rechter had opgelegd. Hij hoeft niet meteen naar de gevangenis toe. Hij gaat namelijk in cassatie tegen zijn veroordeling. Dat betekent dat Ali B. naar de allerhoogste rechter stapt. Daar worden niet de feiten opnieuw beoordeeld, maar kijkt de Hoge Raad of het recht goed is toegepast en ook of de uitspraak voldoende is. Een grote brand op een industrieterrein in Almere. Er is daar brand uitgebroken in een datacenter. De oorzaak is nog onduidelijk. Door die brand zijn er grote rookwolken te zien. Die zijn ook goed te zien vanaf de snelweg A6. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, Motherless, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het bedrijf achter die server zegt dat ze er niets aan kunnen doen, omdat ze niet over de inhoud van die site gaan. Toezichthouder ACM kijkt of er nu actie kan worden ondernomen tegen die site. En Rudy Giuliani is weer van de intensive care af. Hij is de oud-burgemeester van New York. ook en oud-advocaat van president Trump. Afgelopen weekend werd hij met longproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Daar moet hij nog wel een tijdje blijven om aan te sterken. Hebben we nog weer voor je lekker veel zon. Vanmiddag komen er wel meer wolken aan. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuiden. Morgen hetzelfde, het wordt dan nog ietsjes warmer.
3: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luisterapp.
9: Quincy. Niks van de week, die hoor je zo meteen. Eerst tijd voor Tupac met Changes.

0: De dichtste van de week, Mansoori, Distinct en Morat.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Yo, tutti, buongiorno, een hele goede middag. Ja, middag inderdaad. Die is alweer aangebroken en als je naar buiten kijkt, dan zie je toch dat het prachtig weer is. Vergeet vandaag dus ook niet om die vitamine D binnen te krijgen en sowieso gewoon te genieten. Heerlijke tunes heb ik natuurlijk voor je klaar, zodat we samen lekker kunnen opstarten. Met zometeen zelfs een tune die door een artiest is geschreven tijdens zijn studententijd. Jarenlang op de plank heeft gelegen, maar uiteindelijk wel een van de meest gestreamde tunes ooit is geworden op YouTube. Welke dat is, dat ga ik je natuurlijk zometeen vertellen. Eerst tijd voor Daryl met de Daryl Express.
2: Hey yo, what up, schatje? Hier heb je mijn visitekaart.

0: Phonics Awards staat.
1: 21 mei.
0: Avonds live.
1: Met Kulas.
0: Kaya Imani. Broederliefde. En Joe. En geloof ons, hier.

Ja, we moeten wat nieuwe tunes gaan inladen, want het is bijna 12:15. En elke werkdag 12:15 wordt 12:15. 3 tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En ja, het is zondag. Wat voor zomerse tunes gaan we draaien? Ik bedoel, hallo, hey, we hebben wat nodig, toch of niet? Waar denk je aan als je dit weer ziet en dat je inbeeldt dat het eigenlijk zomervakantie is? Welke tune past daarbij? Ja, kijk, een Despacito zou natuurlijk altijd kunnen. Latin vibes voel je heel erg, Afro vibes kan je heel erg voelen. Maar misschien zeg je wel tegen mij, Quincy, ik heb echt iets anders nodig. Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisterapp. En ik ben vooral heel erg benieuwd waar jouw gedachten op dit moment zijn. Dus wat ik zeg, laat het doorkomen in de NPO luisterapp welke tune jij nodig hebt. Wie weet hoor je hem zometeen tijdens 12:15.

0: Mama tijdens Rewind of Phonics. Het is kwart voor één, dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En hij is meerdere malen binnengekomen. Onder andere door Boas en XDI, zal ik maar heel even zeggen. Hele moeilijke gebruiksnaam. Maar het is tijd voor... Ik kom helemaal van slag. Het is tijd voor de Summer Jam, The Underdog Project.
1: Get on the floor. Put your hands up, put your hands up, put your hands up.

Phytophonics, de tweede tune. Dus dat betekent dat je er nog eentje te gaan hebt. Alleen voordat ik die ga draaien, ga ik je natuurlijk heel veel plezier wensen tijdens de show van Chris en Fruitig. Ondertussen is mijn nichtje ook bij me aangeschoven. Die zit achter de knoppen, dus als je wat geks hoort, sorry dan. Sorry, ja. Speciaal voor Denise, de laatste tune, 15:15. Dat is Wine Up van Cat de Luna. En ik check je morgen weer. Fijne dag!

0: nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Wil je niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag.

0: maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
4: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
5: Moments. Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
4: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
6: Moments. Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ali B. legt zich niet neer bij de hogere celstraf die hij krijgt. Ali werd vandaag veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege 2 verschillende verkrachtingen. Hij gaat bij de Hoge Raad nu in cassatie tegen zijn straf. En daar worden niet de feiten opnieuw beoordeeld, maar kijkt de Hoge Raad of het recht goed is toegepast en of de uitspraak voldoende is. Een van de slachtoffers vindt van wel, zegt haar advocaat.
1: Ik vroeg ook aan haar, vind je het waard? En dat zegt ze van ja. En ik hoop echt dat dat in Nederland de boodschap nu wordt uitgebracht. Als er zoiets gebeurt, ook al durf je niet aan de politie, maar doe je verhaal. Bij een psycholoog, bij iemand die je vertrouwt, bij een advocaat, het maakt niet uit. Maar doe je verhaal, want je ziet een rechter hecht er waarde aan.
0: Ali B. hoeft nog niet direct de cel in en mag het proces van de cassatie in vrijheid afwachten. In Almere en omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep ramen en deuren te sluiten. Er woedt een grote brand in een datacenter in de buurt. Die brak vanochtend uit en er hangen rookwolken boven de stad, ziet deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarnaast zien we ook dat er net hulp is gekomen vanuit Lelystad Airport. Een grote brandweerwagen die kant op gaat. En we zien nog steeds ontzettend veel hulpdiensten die nog steeds deze kant op komen ook. Dus het is nog lang niet geblust hier.
0: Die brand in Almere heeft ook grote gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die een deel van hun servers in het datacentrum heeft. En daar zijn problemen met de app en de website. En het Eurovisie Songfestival gaat afwijken van iets wat eigenlijk al 26 jaar niet is gebeurd. Een deelnemer krijgt toestemming om live een instrument te bespelen op het podium. Ja, normaal gesproken mag dat niet, omdat het technisch te veel gedoe is om tijdens zo'n live show steeds de instrumenten af te stemmen. Maar voor deze violiste uit Finland wordt een uitzondering gemaakt. Yeah!

0: violiste moet dit live, omdat de viool een dialoog aangaat met de zanger en het in feite een extra zangstem is. Het is niet duidelijk waarom Eurovisie dit keer heeft besloten een uitzondering te maken. Gaan we naar het weer toe. Lekker veel zon. Vanmiddag komen er meer wolken aan. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuiden. Morgen hetzelfde weer, dan nog een tikkeltje warmer.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.

de Nacht, J. Lauren. En ook ICSB en De Quenza staan alvast in de startblokken met Libby. En Karim, ja, die zingt in zijn tune de hele tijd Margela, Margela. Maar wie is die hele Margela? Dat gaat hij zo meteen zelf vertellen na wat Girl Power Hero Phonics. Kaya Imani samen met Sarita Lorena. Dit is Als Jij Het Weet.

0: Project.
1: Margiela is een meisjesnaam en het gaat er eigenlijk over dat wanneer het feest voorbij is, de ballonnen leeg zijn gelopen. Kan ik jou dan nog zien? Kan ik jou nog bellen? Aan het einde van die avond. De track is ontstaan op een hele aparte wijze, omdat de beat was al een paar maanden geleden, voordat ik de focus erop deed, al gemaakt. En daar had ik iets anders op gedaan. Maar dat was hem gewoon niet en toen heb ik het gewoon gelaten voor wat het is. Een paar maanden verder hoorde ik die beat opnieuw en heb ik gewoon weer iets erop gedaan. En dat was dit. Toen klikte

ICSB en die Quenza met Libby. En heb je ook elke keer als je luistert naar Carrie met Majela dat je denkt, wie is die hele Majela? Nou, ik heb het even bij de man himself gecheckt.

0: De start.
1: Kevin featuring Roxy Dekker met Je hebt mij hier op Phonics. Zometeen ook SFB met Way It Goes en een boogie with the hoodie featuring Kyle Rich met PGD. En door een fout van een cashier in Amerika is het leven van een dame in Ohio in één klap volledig veranderd. Wat er precies is gebeurd, dat ga ik je zometeen vertellen. Hier is deze van Oma Lee. Dit is Waste.

0: Spectora!
1: Ik vind het super mooi om hier te staan.
2: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
0: 3, 2, 1.
3: Jade Lauren.
2: Brenna.
3: Distinct.
2: Zoe Tauran.
3: Broederliefde.
2: Zo.
3: En nog veel meer.
2: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: SFV Way It Goes van Funix. En je zou maar door een fout van een cashier in één klap miljonair worden.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Het overkwam dus een vrouw in de Amerikaanse staat Ohio. Ze kocht namelijk een lot van $20. Maar ze kreeg per ongeluk een ander lot dan dat ze zelf wilde. En ja, ze had een beslissing genomen om het niet te ruilen, want you never know. Uiteindelijk bleek dat toch een gouden zet geweest te zijn, want het leverde haar de jackpot op van $1.85 miljoen. Damn. Hey, must be nice.

0: Christmas.
1: Kijk, als je Engels een beetje roestig is, geen stress. Ik heb het even laten vertalen door vriendinnen van de show Google. Ze zeggen namelijk dit.
2: De wereld kan zich maar beter voorbereiden op het moment dat ik miljonair ben. Ja, ik zou een show hebben zoals Oprah. Ik zou de presentator zijn van Everyday Christmas. Geef Trevi je verlanglijstje.
1: Stel hè, gewoon even voorstellen. Je wint met zo'n lot, a.k.a. je hebt meer dan 1 miljoen. Dus geld speelt totaal geen rol meer in je leven. Wat zou dan je droombaan zijn? Zou je dan doen wat je nu doet of zou je dan gelijk switchen van werk? Ben ik oprecht even benieuwd naar. Of je het helemaal anders zou aanpakken. Dat je denkt, oh ja, die rekeningen worden toch wel betaald. Laat ik nu maar eens doen waar ik al jaren van droom. En dat is bijvoorbeeld een vliegtuig besturen, ik zeg maar wat. Of een reisorganisatie beginnen, I don't know. Laat me even weten de NPO luisteren. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Als geld geen rol zou spelen, wat zou jouw droombaan zijn?

Oké, okay, Trevi zou dan een show presenteren à la Oprah. Maar wat zou jij doen als je miljonair zou zijn? Ghadir die zegt namelijk in de NPO-luisterapp: ik zal blijven lesgeven, ook al zou ik miljonair zijn. En Ghadir is rijinstructeur. Maar dat vind ik nou echt tof. Dat je gewoon iets doet waar je het zo erg naar je zin hebt, dat je gewoon... Het geld boeit je niet meer. Weet je wel, dat vind ik echt nice. Ghadir, lekker bezig, man. Ruina die zegt in de NPO-luisterapp: exclusieve autogarage beginnen, inkoop en verkoop van auto's. Ja, ze hadden allemaal weer natuurlijk hoge marges. Dus lekker man, Ruina. Gino laat weten: bro, ik zal gewoon lekker blijven werken en grotere bedrijven opzetten. Naomi gaat voor een eigen lunchroom openen. Niet eens mega groot of fancy, schrijft ze. Maar gewoon een plek waar mensen chill kunnen werken, eten en muziek luisteren. Ik merk nu al dat ik blij word van mensen ontvangen en eten regelen. Ik voel je wel een beetje met die Naomi. Het is voor mij ook wel een droom om ooit in de toekomst of een restaurant te openen of een lunchroom. Iets waar ik mensen kan ontvangen en ze kan voeden, zeg maar. Soraya, ik zou evenementen organiseren, kleine concerten, R&B-avonden, dat soort dingen. Ik ben nu altijd degene die uitjes plant in mijn vriendengroep. Dus misschien moet ik daar gewoon mijn werk van maken. Hey, Soraya, laat me dit vertellen. Dat kan ook gewoon zonder een miljoen op je bank te hebben. Als dat echt je passie is en je wilt er echt voor gaan, begin met kleine events organiseren bij jou in de buurt. En je zou zomaar zien, voor je het weet, ben je gewoon miljonair door je junta.

En gisteren zat hij erin, deze ereburger van Bonaire, met 5 tracks. Beatblender. En natuurlijk is dat Eerst Size. En zometeen na de headlines een nieuwe artiest in de Beatblender.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: MEG Events presents op vrijdag 8 mei... The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
3: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
4: En dan ook nog lachen erbij.
3: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
4: Waar slaat dit op?
3: Toch niet hoe het
4: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
5: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur VPRO NPO 3.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Een website met daarop beelden van seksueel misbruik en kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het gaat om de site Motherless, die nauwelijks wordt aangepakt. Ja, de vraag is nu een beetje waarom niet, vertelt mijn tech-collega Joost Gillevies.
1: Want iedereen wijst een beetje naar elkaar. De SEM is wel bezig met kijken wie in Europees verband dit dan zou moeten aanpakken. De website, of het bedrijf waar die website staat, Enforce zegt, ja, als bedrijven onze voorwaarden overtreden, dan moeten ze hun biezen pakken. Maar dat dit dan dus wel binnen hun voorwaarden valt, is dan dus blijkbaar de conclusie. Het is een hele goede vraag en niemand die het eigenlijk echt weet.
0: De website Motherless kwam eerder in het nieuws na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Rapper Ali B gaat in cassatie na zijn veroordeling tot 3 jaar gevangenisstraf. Het gerechtshof bepaalde vanochtend dat hij schuldig is aan verkrachting van zangeres Ellen ten Damme en zangeres Naomi. Ali B gaat dat besluit nu aanvechten bij de Hoge Raad. En daar worden niet de feiten opnieuw beoordeeld, maar wordt bekeken of het recht goed is toegepast. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt.
2: Hier in de voorkant zit vooral het datacenter en aan de achterkant is de technische ruimtes. Waar bijvoorbeeld ook de noodstroomvoorziening staat. Naast het pand ligt een dieseltank, ondergronds weliswaar. Maar ja, die wordt ook heel erg gemonitord, want je wil uiteindelijk niet hebben dat die ook in de brand gaat.
0: De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving van Almere te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Duitse toerist krijgt honderden euro schadevergoeding omdat hij geen plekje kon vinden bij het zwembad. De man was 2 jaar geleden met zijn gezin op vakantie in een Grieks resort met meerdere zwembaden. Maar hij greep iedere dag naast een lichtbedje omdat alles al was gereserveerd met handdoeken. Het hotel had dat verboden, maar deed er niets aan. Toen de man erover klaagde bij zijn reisorganisatie gebeurde er nog steeds niks. Volgens de rechter had het wel gemoeten. De man had 7200 euro betaald voor het tripje en krijgt nu 900 euro terug. Ga nog even naar het weer toe. Lekker veel zon. Vanmiddag komt er wel steeds meer bewolking bij. Het is 12 graden op de Wadden tot 16 in het zuiden. Morgen hetzelfde weer en dan nog iets warmer dan vandaag.
3: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Live.

artiest zit erin verstopt? Aan jou de hele simpele vraag eigenlijk. Welke artiest hoor je? Kijk, gisteren was het Amber die won. Die wist meteen dat het eerst zij was. Vandaag is het een totaal ander artiest. Dat kan ik je vast vertellen. Mocht je weten welke artiest het zijn... Of het is, hè? Kunnen het meerdere artiesten zijn? Laat het dan vooral even weten in de NPO Luisterapp. Wie hoor je hier? Beatblender. Ja, hij is vandaag weer ouderwets, genadeloos snel. Welke artiest heb je gehoord? 5 hele korte snippets.

0: De dikste van de week, Distinct Morad met Mansory. Beat Blender. Giovanni die slijt even in de NPO luisterrap. En die zegt, Chris, het is Jay-Z.
1: Emotional, damn it.
0: Ja, Shima gaat voor Usher.
2: Everybody's so creative.
0: Lando dacht dat de Beat Blender op Justin Timberlake.
3: Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know.
0: En Toshiba die gaat voor Shanapal.
4: Brother, what's that, brother?
0: Nope. Nee, niet het antwoord wat ik zoek. Dus ik ben weer terug met de herkansing. Tweede poging. Tweede ronde. Ik ga hem nog een keer laten horen, de Beat Blender van vandaag. 5 tracks van 1 artiest. En ik hoop zo dat jij gaat raden welke artiest het is. En om je nog verder weg te helpen, ga ik een extra hint geven. Want deze artiest slash producer, hè? Deze artiest slash producer, die de zero's volledig aan lak had, werkte intensief samen met Justin Timberlake. Welke artiest en producer die de zero's aan lak had, werkte intensief samen met Justin Timberlake, die je hier hoort. Slash producer, hè? Deze artiest slash producer, die de zero's volledig aan lak had, werkte intensief samen met Justin Timberlake. Welke artiest en producer die de zero's aan lak had, werkte intensief...

0: ga je vertellen. De NPO Luisterapp, die is volledig ontploft. Zoveel verschillende antwoorden in diezelfde app. Dr. Dre zie ik voorbij komen. Shanna Paul, Pharrell Williams, Nelly Furtado, Don Diablo. Oeh, zoveel verschillende smaken. Alleen de antwoorden die ik net opnoemde, die zijn helaas niet goed. Nee, nee. Want deze artiest en producer die de Zeros Unlock had, werkte intensief samen met Justin Timberlake. 5 tracks van 1 artiest. En de vraag is, wie hoor je hier? Beat Blender. Toegegeven, hij ging vandaag ook wel extreem snel. Dus ik kan me voorstellen dat je een blackout had of dat je gewoon niet op de naam kon komen. Of überhaupt dat je dacht van Chris, yo, vandaag is hij niet aan mij besteed. Want ik weet het gewoon oprecht niet. Maar gelukkig zijn er ook goede antwoorden binnengekomen.
1: Goedemiddag Chris, dat was Timberland.
2: Er is Timberland in hier de sexy bag.
3: Oeh. Chris, je bent op zoek naar Timberland.
4: Het is natuurlijk Timberland en het doet me denken aan de film Step Up 2, If You Know, You Know.
0: If You Know, You Know, Timberland in de Beat Blender van vandaag met de tracks Bounce, The Way I Are, Apologize, Give It To Me en Carry Out. Sowieso een hele dikke shout-out naar jou als je het juiste antwoord had doorgestuurd in de NPO Luisterapp. In het bijzonder nog een shout-out naar Justin uit Amstelveen die mij hoogst persoonlijk ging bellen naar de studio om mij bijna te overtuigen dat hij het zeker wist dat het Timberland zou zijn. Dus een hele dikke shout-out aan jou, je zat het toch goed. Maar de vraag is, wie gaat er vandoor met die sokken? Want er kan maar één de snelste zijn. En vandaag is dat Rino! What's poppin'?
5: Yo, yo.
0: Gefeliciteerd, man.
5: Ja, thanks.
0: Hey, vandaag Timberland in de Beat Blender. Had je een tune die je herkende? Wat was het voor jou?
5: Ja, gisteren deed hem eigenlijk al, toen herkende ik hem al eigenlijk.
0: Mm.
5: En toen straks toen herkende ik hem sowieso.
0: Kijk, kijk, dus je bent sinds gisteren ben je al spits op de beatplanner van vandaag.
5: Ja, ja.
0: Kijk,
5: ja.
0: Daar hou ik van. Lekker bezig, Marino. Hé, hey, die sokken die komen sowieso jouw kant op. En jij mag ook nog eens bepalen welke track van Timberland ik ga draaien. Dus laat me weten, bro.
5: Ja, ik wou die horen van Timberland. Wie we are.
0: Check it out!

0: Dat hun favoriete chipsring verdwijnt. Drie nieuwtjes waar iedereen het online over heeft.
1: Oh my god, heb je het al gehoord?
2: Wat erg.
1: Dat meen je niet.
2: What the helly? Talk of the town.
0: Op vakantie om 6:00 opstaan voor een lichtbed aan het strand en dan het alsnog verliezen van een handdoek omdat andere vakantiegangers een lichtstoel claimen. Alsof het een eigen land is. Nou ja, een Duitser was daarom zo boos. Hij was er zo klaar mee dat hij naar de rechter toestapte. Hij zat met zijn gezin op vakantie op het Griekse eiland Kos. En hij zei dat hij letterlijk elke dag 20 minuten kwijt was aan het zoeken naar een lichtstoel. Zelfs 6:00. En volgens hem moesten kinderen soms ook gewoon op de grond liggen, terwijl overal handdoeken lagen zonder mensen erbij. En nu krijgt hij dus gelijk van de rechter en bijna €1000 schadevergoeding krijgt hij terug. Wauw, €1000. Je hoort het goed. Lichtbedjes zijn officieel juridisch serieus geworden. Mensen voeren tegenwoordig gewoon rechtszaken over handdoeken. Bizar. En je redt letterlijk iemands leven en krijgt alsnog maar 4 sterren. Ja, een kankerarts in Amerika ging verhaal nadat hij een review deelde van een patiënt. Daarin stond dus: deze man heeft mijn leven gered, maar hij kreeg alsnog maar 4 van de 5 sterren. En die arts die grapte er dus bij van ja, blijkbaar weet ik nog steeds niet wat nodig is voor die 5e ster. En dat opende online dus een hele discussie, omdat ook andere artsen daarna ook voorbeelden deelden van patiënten die perfect geholpen werden, maar toch klaagt over wachttijden, parkeren of de sfeer van het ziekenhuis. Ik noem het zelf stank voor ding. Stank voor dank. Je kan letterlijk iemands leven redden en alsnog punten verliezen omdat de koffieautomaat traag is. Ja, ook echt weer bizar trouwens. En een end of an era. Ik moet er echt bijna om rouwen. Cheetos stopt met de iconische Nibbit rings. Ja, dus die chipsringen, weet je wel. Waarmee half Nederland vroeger op school liep alsof ze sieraden droegen. Ja, die gaan verdwijnen, de chips. En mensen online gaan helemaal stuk. Niet eens alleen om de smaak, maar ook om alles eromheen. Die dropfetes met chipsringen eraan. Elke ring om een andere vinger doen. Basisschooltractaties waar je handen oranje van werden. Ja, volgens Cheetos willen ze zich nu meer gaan richten op snacks die beter passen bij hun doelen rond smaak en voedingswaarde. Maar online klinkt het vooral alsof iemand een stukje jeugd heeft afgepakt. Geloof me, dat zijn echt geen spelletjes.

Becky G en Omega met Aranka hier op Vonix. Net zat Timbaland natuurlijk in de beatblender met 5 tracks. Maar zometeen hoor je ook een andere artiest en producers die is 90's en Zero's helemaal unlocked had met zijn iconische intro's. Ja, over wie ik het heb, hoor je zometeen naar GP uit G, Brian MG en Issyus B.

fixen. Phonics. En van de volgende artiest en producer zou ik bijna aan zijn moeder willen vragen van... Wat heb jij in zijn melk gestopt? Want deze man is echt een muzikaal genie. Hij schudt net zo makkelijk iconische intro's van zijn tunes uit zijn mouw... net als dat Sivan Hassan de hele marathon hardloopt. Heb je al enig idee over wie ik het heb?

0: Aaron White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: en lekker. Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods, authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
2: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
3: Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld.
4: Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
5: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
3: Denk je? Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Naomi en zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. Ten Damme vertelde vanmiddag bij Radio 5 hoe het nieuws van die veroordeling tot haar kwam.
1: Ik werd gebeld door een vriendin en die zei wat de uitslag was van die uitspraak van de rechter. En het recht heeft gesproken. Mijn verhaal was geen nooit een geheim. Dat hebben mensen in mijn omgeving altijd geweten. En het OM heeft daar blijkbaar feiten ingezien en gehoord waarmee zij een aangifte hebben gedaan en daar is dit uitgekomen.
0: De straf in het hoger beroep valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de lagere rechter. En Ali B. legt zich nu niet neer bij die uitspraak en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Daar wordt bekeken of het proces wel volgens het boekje is gegaan. De brand in een datacentrum in Almere verstoort ook het busvervoer in de provincie Utrecht. Vervoerder Transdev heeft een deel van hun servers daar ondergebracht. De bussen rijden niet helemaal zoals het hoort en chauffeurs krijgen minder goed contact met hun meldkamer. De rook is tot in de wijde omgeving te zien, vertelt verslaggever Steve Bouwman.
2: Flinke rookpluimen hier, veel brandweermensen natuurlijk aanwezig. Je ziet ook dat er geblust wordt. De brand is ontstaan in de technische ruimte van het datacenter dus, met onder meer daar een noodstroomvoorziening. En van dat deel van het gebouw is weinig meer over, vertelde de brandweer ons zojuist. En om ervoor te zorgen dat het niet erger wordt, zijn ze nu dus nog druk bezig met het bestrijden van die brand.
0: En de Universiteit Utrecht heeft ook een service ondergebracht bij het datacenter in Almere. En daardoor werken nu hun website en app minder goed. En dan nog een gekkenhuis in Mexico. 50.000 fans van BTS stonden de K-popband op te wachten om ze welkom te heten daar. BTS is in Mexico voor hun wereldtour. Eerst gingen ze langs bij de president en daarna verschenen ze op het balkon van het presidentiële paleis. En daarna gingen de Mexicaanse fans helemaal uit hun dak.
3: Hola. Let's have fun.
0: BTS geeft in totaal 3 concerten in Mexico. En de eerste is vanavond. Het weer, lekker veel zon met soms wat wolken bij een graad of 14. Vanavond blijft het overal droog. Morgen weer veel zon en dan nog iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden.
4: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: Party Next Door met For Certain. En terwijl wij back in the day stonden te bounce op de track van Stromae en Papa Oete. Ja, ik realiseerde me nog niet dat die tekst precies over iets anders ging. He, later pas met mijn steenkolen Frans toegegeven. Beetje hulp van mijn vroegere beste vriend WRTS. Heb ik dus ontcijferd dat Papa Oete Frans is voor Papa, waar ben je? En ja, het erge aan het verhaal van Stromae is dat zijn vader niet zomaar even melk is gaan halen. Maar daar zit dus veel meer achter. En hij vertelde zelf over het programma College Tour.
1: Do you see yourself as a victim as well, because your father died there?
2: Of course, an horrible lesson. Human lesson, I think. Nobody had the courage, is that right? Yeah, courage to tell me that he was dead. And I think the most difficult for in this case is that not many people found the bodies of their family. And when you don't have the body of your family, you still think that he's still alive. And maybe that's the most difficult part.

Aerofonics. Een hele goede middag. Je luistert naar Chris en Fruitig. Zometeen ook Daddy Yankee met Dura. En ook Elf System met Afraid to Feel komt jouw kant op. Mijn eerste dame die 3 keer genomineerd is voor een Phonics Award. Kaya Imani samen met Dior. Geïnspireerd op de track van Usher en Alicia Keys.

wederom veel en eerlijk, hè? Donderdag is eigenlijk de trailer van het weekend, toch?

En stiekem zie je in je hoofd al de scènes voor je, toch? Je ziet allemaal van die groepsapps die ook al actiever worden. Met, ja, mensen, wat gaan we doen morgen? Je zit mentaal al met één been bij de deur van het weekend. Alleen, jij moet eerst even door het tussenstuk heen. De middagdip. Dat moment waarop je vaart uit je dag helemaal wegzakt. Dat heb ik elke dag tussen 3 en 4 uur 's middags. Dus voor vandaag zijn we weer op zoek naar een powerpoekoe. En geen gewone trekken.

0: Papers in de remix van ICSB, die double Hanky T. Jack. Nee, ik bedoel Jack. Seven Alias en Yo Silvio. Gewoon hier op Funix natuurlijk tijdens de soundtrack van je werkdag. Waarom zoek zij naar de powerpoku? Het is alsof van de trailer van jouw weekend moet het dan zijn. In de vorm van een hele harde tune, een muzikale oppepper. En Gino, die kwam met deze.
1: De powerpoku!
2: Ja, mijn powerpoku voor de dag

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe!
5: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
6: Woehoe!
5: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
7: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, 2 legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
11: 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
12: Ah, ik ben uit!
11: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buzonier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
13: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
14: Oh, je bent, man.
11: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De natuurbrand op een militair oefenterrein bij het Harde kwam waarschijnlijk door een oefening met mijnen. Dat blijkt uit onderzoek van de Marseillais naar de brand van vorige week. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden zou te zien zijn hoe op verschillende plekken brand uitbrak na die explosie. Al snel stond er een grote vuurzee. Volgens de Marseillais hebben ze wel alle regels gevolgd. Ook op andere militaire oefenterreinen in Nederland ontstond vorige week brand. Naar de oorzaak van die branden wordt nog onderzoek gedaan. Een man uit Oosterhout in Brabant is veroordeeld tot 9 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Hij benaderde meisjes via een videogame en vroeg hen om naaktfoto's. Hij dreigde die beelden online te zetten als ze niet meer foto's zouden sturen. En hij had met 2 van zijn slachtoffers een afspraak, vertelt deze verslaggever.
1: 1 meisje werd meermalen door hem verkracht en een ander meisje werd aangerand. De politie vond uiteindelijk 72 slachtoffers tijdens het onderzoek. Niet iedereen konden ze identificeren. Uiteindelijk zijn er ook in het echt 29 kinderen op de aanklacht gekomen. Ja, en al hun zaken zijn bewezen verklaard.
0: De man dreigt ook de ouders van de kinderen wat aan te doen. De paus heeft Amerikaans bezoek. De minister van Buitenlandse Zaken Rubio is langsgekomen om wat goed te maken. Na de rel tussen president Trump en de paus moet Rubio nu de plooien weer een beetje glad gaan strijken in het Vaticaan. Vertelt correspondent Sjoerd Den Daas.
2: Vooral wat zout uit de wonden halen, denk ik. Amerika is echt boos over hoe het Witte Huis de paus heeft behandeld. 9 van de 10 Amerikanen vonden het helemaal niks. Onder de Trump-stemmers ligt dat cijfer bijna net zo hoog. De paus is heel erg populair hier nog steeds. En witte katholieken, ja, die in meerderheid voor Trump gingen, die lopen nu bij hem weg.
0: Trump noemde de paus vorige maand zwak en verschrikkelijk. En die reageerde op Trumps dreigement dat in Iran een hele beschaving zal sterven. Hebben we nog weer voor je vanavond. Ook nog lang zonnig en droog. Morgen weer veel zon en dan nog iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden.
3: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
4: Noordin en West. En zometeen boef door je speakers naar Leeuw Kleine en Jonah Fraser. Oh.

0: Je luistert naar Nordin en Jamie Joy.
1: Hi.
0: Jamie Joy, goedemiddag. Gezellig dat je er bent.
1: Nou hè, on early weekend wordt het.
0: Early weekend. Jij presenteert normaal in de weekend.
1: Ja, maar nu val ik even in voor WEF. Ik ga mijn beste WEF doen vandaag.
0: Nee, we willen gewoon jou, Jamie Joy, om hoe je bent. En supergezellig dat je bent. En het nieuws kan jou natuurlijk niet ontgaan zijn als je het luistert. Dat Ali B. veroordeeld is voor 3 jaar cel.
2: Gelet op alle genoemde factoren. Acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
0: Ja, hoe kwam het binnen bij jou, het nieuws?
1: Ik was wel blij. Omdat ik gewoon vind dat dit soort personen niet vrijgesproken moeten worden voor zulke daden. En als is bewezen dat hij iemand heeft verkracht, wat is gebeurd, dan moet je daar gewoon voor zitten. Dus ja, ik vind het zelfs nog te laag eigenlijk.
0: Ja, want hij is veroordeeld voor 2 verkrachtingen.
1: Ja.
0: Jij zegt zelf, je vindt het te laag.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, ik vind dat verkrachtingswaarder gestraft mag worden. Maar hij is inderdaad veroordeeld voor de verkrachting van Ellen ten Damme en van Naomi. En wat vind jij daarvan dan? Vind je dat niet terecht?
0: Nou, ik vind sowieso, op verkrachtingen moet sowieso veel hoger straffen. Dus ik vind als je iemand, een vrouw hebt verkracht, ja, dan moet sowieso hoger zijn. Dus dat is heel goed dat je dat zegt. En dat vind ik ook met kinderen. Als iemand aan kinderen zit, moet ook gewoon, wat mij betreft, levenslang, wat mij betreft nog erger. Dit is natuurlijk niet met elkaar te vergelijken, maar je vraagt specifiek van die straf. Ik vind het nog steeds gewoon, ik denk een goede dag voor iedereen die slachtoffer is geweest van zoiets verschrikkelijks. En die dus naar de rechtbank gaat. Dat je dus erkend kan worden in jouw pijn ergens.
1: Ja.
0: Want ik weet ook dat er heel veel zaken zijn. Ik ken ook iemand in mijn directe omgeving. Die is misbruikt als kind. Is naar de rechter gestapt. En dat kon niet bewezen worden. En dan gaat
1: maar
0: het
1: hoe
0: niet
1: bewijs
0: eens
1: je ook zoiets? Dat is zo lastig.
0: Maar dat is dus altijd het ding in dit soort zaken. Dat stuk van bewijs. En hoe dat dan precies zit rondom hem. Daar gaan we zo meteen Janine over bellen. Zij is rechtbankverslaggever SBS. Zij was daar ook bij vandaag. En mocht je nou luisteren. En wil jij ook iets weten over deze zaak. Of iets wat niet duidelijk is. Want overal in het nieuws komt dit natuurlijk voorbij. Dit is het gesprek van de dag. Bij elk koffiezetapparaat. Bij elk schoolplein. Bij elk tankstation. Dit is het gesprek van de dag. En mocht er nou voor jou iets niet duidelijk zijn wat je aan haar wil vragen, drop dat even in de NPO Luister app. Want zometeen heb je dus de kans om dat aan haar te vragen.
3: Yo, dit is Sinclair. Deze week ben ik de tekst op Phoenix met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morad.

0: En Ali B. moet de gevangenis in. Dat heeft het strafhof in Amsterdam vanmorgen uitgesproken. Hij ging in hoger beroep. Hij was eerst veroordeeld tot 2,5 jaar cel. En dat is dus 3 jaar geworden. Je hoort het er de hele dag iedereen over. En ik heb ontzettend veel vragen over dit onderwerp. Aan de telefoon is rechtbankverslaggever Janine. Jij was er vanochtend bij de uitspraak bij Ali B. Dankjewel dat je je tijd kon maken voor ons in de show.
1: Zeker, graag. Absoluut. Ja,
0: eerder had hij dus 2,5 jaar gekregen. Daar is nu 1,5 jaar bijgekomen. Hoe werkt dat?
1: Hij had bij de rechtbank 2 jaar gekregen. En nu heeft hij dus inderdaad 3 jaar cel heeft gekregen. Hij was een eerste aanleg, zoals je dat noemt, bij de rechtbank. 2 jaar geleden, in juli 2024, was hij veroordeeld voor poging tot verkrachting van Ellen ten Damme en verkrachting van Naomi, het meisje van het schrijverskamp. En nu is hij veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Dus dat is gewoon hem zwaarder aangerekend. Dus vandaar ook de hogere straf.
2: Ja, en online lees je dan veel vergelijkingen tussen Ali en Marco Bussato, die eigenlijk is vrijgesproken. Hoe kan het dat Ali dan wel wordt veroordeeld en Marco niet?
1: Nou, er zijn eigenlijk een paar redenen voor aan te geven. Ook bij Ali B, wij zijn het natuurlijk meerdere dames die aangiftes hebben gedaan. Bij Marco Borsato was het er maar 1. En het steunbewijs, dus zeg maar de verklaringen. Want het is altijd lastig in zedenzaken. Er zijn meestal maar 2 mensen bij aanwezig. De vermeende dader en het vermeende slachtoffer. Dus dan moeten er andere zaken, andere mensen iets verklaren wat blijkt dat de verklaringen die het slachtoffer heeft afgegeven, dat die betrouwbaar zijn. En dat is bij Ali B wel het geval. Dat hebben ze gezegd in het geval van Ellen ten Damme en in het geval van Naomi. En bij Marco Borsato was dat steunbewijs, zoals je dat met een juridische term noemt, was gewoon niet voldoende aanwezig. Dus was het niet wettig en overtuigend. Het moet dus en wettig en het moet overtuigend zijn.
2: Nou, dat klinkt dan eigenlijk logischer dan ik had gedacht. Want ik vond het in eerste instantie nogal oneerlijk.
1: Dat snap ik heel goed.
2: Ja, Ali heeft laten weten dat hij het pijnlijk vindt. Wat gaat er nu gebeuren? Want hij gaat in hoger beroep.
1: Nou ja, dit was al het hoge beroep. Hij is dus de enige mogelijkheid die hij nog heeft is in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Dat is het hoogste rechtsorgaan in Nederland. En dan kan zijn advocaat kan vragen van, kijk eens of het hele recht goed is toegepast. Dus is het allemaal volgens de juridische regeltjes gegaan? Er wordt dus niet meer inhoudelijk wordt gekeken. En als dat inderdaad, als de Hoge Raad zegt van, het is niet goed gegaan, dan wordt het vonnis van vandaag zou kunnen worden vernietigd en dan moet het gewoon overnieuw.
0: En dat zou dan puur zijn van dat daar niet aan de regels is gehouden van hoe een rechtszaak hoort te gaan.
1: Inderdaad.
0: Hoe groot wordt die kans geschat?
1: Niet. Die kans wordt echt heel klein geacht. Want er ligt nu een goed onderbouwd vonnis van de rechtbank in eerste instantie. Ook een heel goed onderbouwd vonnis van het gerechtshof. Dus de deskundige, zeg maar, de juridische deskundige, die achtte deze kans nihil dat hij vrijgesproken, of dat het in ieder geval overgedaan moet worden. Het is eigenlijk alleen maar uitstel van executies. Hij is nog, het zal gebeuren over 1 jaar, 1,5 dat zou dienen. Dus tot die tijd kan hij nog gewoon vrij rondlopen. Dus eigenlijk alleen maar uitstel van executie.
2: Zodat hij gewoon, want ik vroeg me af, wat zou zo'n beweegreden kunnen zijn dat je dit dan nog gaat doen? Maar dat hij gewoon nog wat langer de vrijheid heeft.
1: Ja, en het is natuurlijk wel bijzonder, hè? Want het is altijd lastig. Als je in een hoger beroep gaat, dan riskeer je dus ook dat de straf hoger wordt. En dat is in dit geval is dus inderdaad wel gebeurd.
0: Ja, Janine, rechtbankverslaggever, dankjewel voor jouw duidelijke uitleg.
1: Zeker, graag gedaan. New music.
3: Nieuw op Funix. Joé Doué Filet. Rihanna. Your city.

0: Bam! El Amante door je speakers hier op Funix. Wef, die is er een dagje niet, want die werd een beetje gek van mij, Jamie Joy. Kan je dat,
1: Snap ik heel goed.
0: Kan je dat dan voorstellen? Heb je wel eens een middagtentamen gespeeld?
1: Ja, en ik ben er heel slecht in, dus ik ben al zenuwachtig eigenlijk.
0: Wees zenuwachtig. Zometeen de middagtentamen kennisquiz van 5 vragen. En misschien kan jij Jamie Joy wel helpen.
1: Graag.

0: noten. En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Nordin en Wes. En zometeen de middag te tamen met Jamie Joy. En jij kunt haar.

0: Adobo.
1: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: De leukste kennisquiz van Nederland, het middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen. En er is toch een plekje vrij in het team van Jamie Joy.
3: Ja, wie komt er bij mij? Help me er doorheen. Weet je wat is? Mijn algemene kennis is goed. Ja? Maar ik ben niet goed met tijdsdruk. Dan krijg ik error in mijn hoofd.
2: Dan voel je die energy van ik moet nu
3: antwoord
2: geven.
3: Oh, verschrikkelijk.
2: Dus je bent eigenlijk al iemand op zoek die gewoon een killer is. Die jou gewoon mentaal kan supporten.
3: Ja, je voert perfect.
2: Nou, zit je te luisteren dan en je denkt van, hé, dat ben ik. Reageer dan even team Jamie Joy of team JJ, team JJ in de Funix app. Of nee, de NPO Luister app, want de Funix app hebben we al heel lang niet meer. In de NPO Luister app. En dan kan je misschien bij haar in het team en dan strijd je tegen mij. En de winnaar vandaag krijgt Funix sokken.
3: Nou,
2: en die zitten echt heel lekker. En
3: lekker
2: ze zijn
3: warm
2: echt mooi.
3: In de zomer.
2: Ja, oké, dat is dan. Maar het is gewoon koud hier in Nederland vaak.
3: Waar,
2: dus die sokken zijn gewoon, is gewoon een fashion icon dingetje. Wil je die winnen? Reageer dan even team Jamie Joy of team JJ in de NPO Luister app.

0: Hoe hard mag je in de bebouwde kom rijden in Nederland?
1: Noordin.
2: 30. Noordin. Oh.
1: Mag ik antwoord geven?
0: Ja, zeker.
1: 30.
0: Nee, dat is niet goed.
1: Ah, shit. Dan
2: oh, dan mag ik nog een keer. Ja. 50?
1: Ja, ja, dat is helemaal goed. Dat is goed. Hoezo gaat het jou mee?
3: Huh? Hebben ze talen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Nee, ik heb niet geleerd.
1: Ja, top.
5: Hey, stil alsjeblieft.
6: Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: En het erge was, ik wilde dus 50 zeggen.
0: Ja.
1: Maar wat,
2: ik had je helemaal in de war gebracht.
1: Dat is een hele goede tactiek van je, Jamie Joy.
2: Ja, ja, ja.
1: Heel goed. Ja, in mijn team zit vandaag Fer, laat je horen.
7: Yes, goedemiddag.
1: En in het team van Jamie Joy, Kevin.
8: Hey, hallo, daar
2: ben
8: ik.
2: Hoi Kevin, ik vind jou zo schattig. Jij stuurde, ik wil je graag helpen. Nou, ja, dankjewel.
8: Tuurlijk, ik ga mijn best doen voor jou.
2: Yes.
1: Ja, jullie staan op dit moment 1-0 voor. Boas, ja. Jij bent de quizmaster van vandaag. Wat gaat er verder nog gebeuren?
0: Ja, we gaan nog 4 vragen af zometeen. Wil je het antwoord roepen, Jamie Joy, daar roep je je naam
2: niet. Ja, ik
1: mag volgende keer geen 2 keer antwoord geven. Nee. Dat is gewoon fout dan, hè? Dat is nou, dan hoor je gewoon niet.
0: In principe roepte ze niet haar naam. Riep ze niet haar naam. Oké, we gaan door. Eerste persoon die moet binnen 5 seconden reageren. Voor een goed antwoord krijg je 1 punt. Fout antwoord, dan mag het andere team. Je mag maar onderbreken, maar dan maakt de vraag niet af. En de dagwinnaar, die gaat mee naar morgen. Hebben jullie gelijk spel? Dan hebben we nog een...
2: Het is donderdag.
1: Nee, het is donderdag.
0: Het is donderdag, sorry. Ja, nee, zo.
2: Ik krijg sokken, ja.
0: Ik krijg funning sokken.
2: Kevin, die sokken wil je?
8: Natuurlijk, ik wil ze.
0: Excuse me, ik ben toe aan weekend. Let's go.
6: Het middagtentamen.
0: Wat is de hoofdstad van Brazilië?
1: Noordin.
0: São
1: Paulo.
0: Nee, dat is
2: Jamie Joy. Rio de Janeiro.
0: Natuurlijk. Nee, dat is ook niet goed. Even kijken, Kevin, weet jij het antwoord?
8: Hoofdstad van Brazilië.
0: 4, 3.
8: Rio? Nee, dat was
0: ook niet goed. Helaas. Fer, maak hem af.
7: Brazilia.
0: Ja, helemaal goed.
1: Oh, Brazilia! Het is Brazilia! Brazilia!
0: Naar de volgende vraag. Op welke datum. Op welke datum valt tweede kerstdag?
1: Noordin. 25 december.
0: Oh nee, dat is niet goed. Jamie Joy.
2: 26.
1: Ja, dat is helemaal goed. Dat was een goede instinker.
0: Dat zit er lekker in hoor, Noordin.
1: Oh nee.
0: Gaan we door naar de volgende vraag. Uit welke stad kwam Louis Vuitton?
1: Noordin. Parijs.
0: Ja, dat is helemaal goed. 2-2, wat betekent de alles bepalende eindvraag van dit weekend? Welke team heeft de weekwinnaar? Hoe oud is onze koning vorige week geboren?
1: Noordin.
0: 5.
1: 60.
0: 4. Nee, dat is niet goed.
2: 56.
0: Nee, dat is ook niet goed. Kevin.
8: 58.
0: Nee, dat is ook niet goed. Fer, maak hem af.
7: 59.
0: Dat is helemaal goed.
1: Ja! Ja! Nee! Fer, laat je horen! Ja!
7: Wacht je. Ja,
2: joh. Heus was het 59.
9: Yes! Bitch, I'm a boss. Bitch, I'm a boss.
1: Ja! Fair!
0: Lekker rondje,
1: ja, man. Als ik met fair play, is het niet echt fair play, want we winnen sowieso!
2: Ik dacht echt dat ik kans maakte.
1: Ja, ja,
8: ik had ook gehoopt, helaas.
1: Ja, helaas. Fair, die sokken gaan naar jou, man. Gefeliciteerd.
7: Dankjewel.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Net papa, net mama, maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
6: Moments. Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
5: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
7: Moments. Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beauty salon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
10: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
11: Ik ben verscholen getrapt.
12: Hoe ga je ouders dit vertellen?
11: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in de serieuze film.
13: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
14: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
15: Ik doe toch mijn fucking best!
10: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De grote natuurbrand bij het Harder vorige week kwam waarschijnlijk door ontploffende mijnen. Uit onderzoek van de Marechaussee blijkt dat vonken van die mijnen de brand hebben veroorzaakt. Die mijnen werden gebruikt tijdens een militaire oefening. De natuurbrand breidde zich in korte tijd uit tot een grote vuurzee. De Defensie heeft geen regels overtreden met de oefening, zegt de Marechaussee.
1: We hebben geen strafbare feiten geconstateerd. Dat betekent eigenlijk dus dat de betrokken eenheid van de oefening alle veiligheidsprotocollen en procedures voor deze oefening correct heeft gevolgd. En dat de oefening ook door alle partijen vooraf goedgekeurd is.
0: Het duurde dagen voordat die brand in het Harder geblust was. De Marechaussee doet nog onderzoek naar 3 andere natuurbranden op militaire oefenterreinen afgelopen week. Een oud-politieagent uit Emmen is opgepakt omdat ze verdacht wordt van omkoping, schending van haar ambtsgeheim en ook computervredebreuk. De vrouw zou een politieambtenaar hebben omgekocht, zonder toestemming hebben gezocht in de politiesystemen en ook informatie hebben doorgespeeld. En daarnaast zou de vrouw uit Emmen ook zelf omgekocht zijn. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd wordt gespeeld in New York en publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. Verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. En een website met beelden van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het Nederlandse hostingbedrijf, waar de website serverruimte huurt, zegt dat het alleen maar infrastructuur levert, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van die site. Justitieminister Van Wil wil nu gaan uitzoeken wat hier aan gedaan kan worden.
2: Dat betekent dat we ook moeten kijken naar hoe kunnen we nou strenge eisen stellen aan wie je de serverruimte verhuurt. Wat is de verantwoordelijkheid voor degene die die serverruimte verhuurt? Dan weten ze eigenlijk wel wie hun klanten zijn. Dus dat soort zaken proberen we internationaal op te pakken. En in de tussentijd, alles wat illegaal is, moeten we aanpakken. En dat zullen we ook doen.
0: De website Motherless kwam eerder in het nieuws na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het weer vanavond ook nog lang zonnig en droog. Morgen weer veel zon. Het wordt nog iets warmer. Maximaal 19 graden.
3: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.
4: Nordin en West. En zometeen Omalé en...

0: feest. Oma Lee door je speakers hier op Phoenix. Je luistert naar de middagshow met Nordin en Jamie Joy.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Wef die heeft een dagje vrijgenomen en Jamie Joy is er gezellig. En we gaan ook met Jamie Joy Who Did It spelen. Jij hoort zo meteen een verhaal en de vraag is, hoort dit verhaal bij Nordin of bij Jamie Joy?
2: Ja, en Boas die legt het uit.
0: Ja, Boas, onze collega. Vertel het eens even, Boas.
3: Boas die legt het wel weer uit natuurlijk. Het verhaal is, ik heb een andermans kind nat gespoten met zijn eigen waterpistool. Nordin, waarom heb je dit in hemelsnaam gedaan?
0: Intrusive thoughts. Voordat ik erover na kon denken, ik had er gewoon zin in om het te doen en toen deed ik het.
3: Oké, Jamie Joy, wat was de reactie van dat kind toen je dat deed?
2: Ja, huilen.
3: Zo.
0: Ik heb andermans kind nat gespoten met een waterpistool. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Hoort dit verhaal bij mij, Nordin, of bij Jamie Joy? En laat ook vooral even weten waarom je denkt bij wie het hoort.
4: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

0: Ik heb andermans kind nat gespoten met zijn waterpistool.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Bij wie hoort dit verhaal? Jasmine die zegt, dit is sowieso een Noordinman. Die haalt echt van die domme grappen uit zonder erover na te denken.
2: Ja, Mert denkt dat ik het ben. Jamie Joy klinkt... klinkt te netjes hierover. Ik denk dat zij licht en Noordin het is.
0: Ja, Shaima die zegt, als dat kind terug begon te schieten, dan was het gewoon verdiend. Haha, dit was Noordin.
2: Ja, Rijn denkt ook dat het Noordin was. En Naomi, die gaat ook voor Noordin.
0: Ja, heel de NPO-luister-app denkt dat, dat ik
2: is
0: het was.
2: Is maar... echt iets voor jou?
0: Is dat dan wel zo?
2: Daar gaan we nu achterkomen. Niet?
0: Ja, gaan we wel achterkomen. Want wie is het?
2: Ik!
0: Yeah. Jamie Joy, wat is er gebeurd?
2: Zeg, wat is er gebeurd? Nou, ik was een paar dagen met mijn kinderen naar Center Parks. En er was daar een jongetje en die ging gewoon iedere keer... Zij hadden daar in dat zwembad een zandbak en daar hadden ze een zandkasteel gebouwd. En iedere keer spoot hij dat zandkasteel omver. Dus ik had al gezegd van, hey, wil je dat niet doen? Omkijken van, waar zijn die ouders? Waarvoor zeggen die ouders niet? Die zaten als zombies op hun telefoon.
0: Ja, dat is alles vaak, hè? Altijd de kip.
2: Een paar dagen met mijn kinderen naar Center Parks. En er was daar een jongetje en die ging gewoon iedere keer... Zij hadden daar in dat zwembad een zandbak en daar hadden ze een zandkasteel gebouwd. En iedere keer spoot hij dat zandkasteel omver. Dus ik had al gezegd van, hey, wil je dat niet doen? Omkijken van, waar zijn die ouders? Waarvoor zeggen die ouders niet? Die zaten als zombies op hun telefoon.
0: Ja, dat is alles vaak, hè? Altijd de kinderen die... Ja. Daar en kijken toen, die ouders expres...

0: Nee.
1: En die trok hij zo vol. En toen spoot hij vol in mijn gezicht.
0: Nee.
1: En toen dacht ik, jou, ventje. Dus toen heb ik die waterpistool afgepakt.
0: Nee.
1: En heb ik ook water in gedaan.
0: Nee.
1: En heb ik dat teruggespoten in zijn. Ja, wat denk
0: Hoe
1: je nou?
0: Hoe oud was die?
1: Ja, ik denk 3.
0: Nee, Jamie Joy, dat kan echt niet. Dus jij hebt een kind zijn waterpistool afgepakt en het in zijn gezicht gespoten.
1: Ja, hoezo? Ja, ik weet dat het ook echt niet kan. En een volwassen, ik ben volwassen, maar had naar die ouders gemoeten en wat moeten zeggen. Maar op dat moment, ja, die ouders deden het niet. En het was gewoon zijn verdiende loon. Volgende keer moet ik tegen mijn dochter zeggen, hier heb je die waterpistool, doe maar. Maar het was in mijn gezicht. Ik heb er geen spijt van.
0: Oh.

0: En zou jij betaald willen krijgen om te poepen? Jamie Joy, stel, jij kan betaald krijgen om te poepen. Zou je dat dan doen?
1: Nee, ik haat poepen.
0: Want poep je op werk?
1: Ja, nou, we komen op dit gesprek, ga ik wel gewoon even vertellen. Omdat ik net heb gehoord dat jij dat wel hier doet. En dat is helemaal prima, dat is natuurlijk. Dat ik het niet kan, is onnatuurlijk. Maar je doet zelfs niet eens de deur dicht.
0: Nee, als ik ga plassen niet, omdat ik dan heel... Ik denk dan, ja, wie zou ik denk je in die 30 seconden tegenkomen?
1: Maar blijkbaar gebeurt dat regelmatig.
0: Ja, en of dat ik de deur niet op slot draai als ik aan het poepen ben. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Maar ik poep dus op werk. En Funix is mijn eerste baantje waar ik dat dus doe.
1: Oh, echt?
0: Daarvoor deed ik het nooit.
1: Waarom hier wel dan?
0: Dat ga ik je vertellen. Toen ik nog radio maakte in de nacht, dat is inmiddels 7 of 8 jaar geleden, kwam ik een artikel tegen. En in dat artikel stond, als jij elke dag 10 minuten poept op werk,
1: ja,
0: krijg jij aan het eind van het jaar een week lang betaald
1: om te
0: poepen.
1: Is dit echt de reden
0: en
1: dat je dat bent gaan
0: doen? Dacht ik van, hoezo zou ik dat? Die kans? Ik krijg betaald om te poepen.
1: Ik krijg
0: een week lang poepgeld.
1: Ja. Ja, ik moet zeggen, nu je dit zo uitlegt, vind ik het wel een hele goeie.
0: Mijn vraag daarom aan jou is, poep je op werk? Ja of nee? Laat het even weten in de NPO Luister app. En waarom doe je het wel? Waarom doe je het niet? Daar zijn we heel benieuwd naar.

0: En poep jij op werk? Als je elke dag 10 minuten poept op werk, heb je aan het eind van het jaar een week lang betaald gekregen om te poepen. Rafael, wat doe jij?
1: Natuurlijk poep ik op werk. Voordat je gaat poepen, moet je gewoon een heel kasteel maken van toiletpapier rondom de bril. En dan ben je good to go, man.
0: Good to go, Jamie Joy. Hoor je dat? Is het iets waardoor je denkt, nou, ik ga ook een keer op werk poepen?
2: Nou, bij mij gaat het er niet om die bril per se. Hij is vanavond wel heel clean. Mij gaat het meer om de mensen. Ik vind het dus niet chill. Ik ben bang dat iemand me hoort of het ruikt. Of daar voel ik me niet comfortabel.
0: Ik wil dan TikTok-filmpjes kijken.
2: Oh, voor het geluid. Ja, maar jij doet je deur niet eens dicht op slot.
0: Ja, dus als je die TikTok-filmpjes hoort, dan weet je al, daar moet ik uit de buurt van blijven.
2: Jij hebt er letterlijk scheet aan. Had je dat voor expeditie ook al? Dat
0: voor expeditie poepte ik wel werk, maar nu poep ik letterlijk overal. Festival, dicties, dingen.
2: Nee, ik echt niet. Ik kan alleen thuis en zelfs dan.
0: Ik heb op een eiland gezeten.
2: Ja, jij?
0: Waar ik moest hurken en moest poepen en mijn eigen drol moest begraven, hè. Zonder wc-papier.
2: Dat heb jij moeten doen. Ja, dat vind ik heel knap. En dan kom je daar ook overheen. Ik heb dat nog nooit hoeven doen. En ik kan het gewoon niet. Ik vind het zo moeilijk.
0: Iedereen die nu aan het eten is, eet smakelijk. Onze collega Bas is ook. Smaakt hij wat lekkerder?
3: Heerlijk die bruine pasta weg te werken.
2: Mykonos heeft ook een spraakmemo gestuurd.
4: Oh, no. Poepen op je werk. Never.
0: Ja, wij hebben nog de luxe dat we kunnen kiezen. Maar Badda, jij bent rijinstructeur. Poepen op de zaak wordt wel lastig, denk ik.
5: Ja, dat is inderdaad een lastige. Als je moet scheiden, dan moet je over even snel naar huis. Of naar CBR of ergens een tankshop pakken. Maar dat kan net niet, man. Ik zeg je eerlijk.
0: Hoor ik daar nou het CBR? Dus zeg maar, voordat jij even een examen moet doen. Of dan zeg je tegen die leerling, nee, rij dit examen maar zelf. En dan ga je even scheiden.
5: Ik moet ook mijn pauze, toch? Ga jij maar even lekker je examen doen. Ik zie jou straks wel. Of een half uurtje of zo. Daar heb ik ook de tijd.
2: Maar ik zag je appje binnenkomen in de Ampje Luister app. En ik dacht ook gelijk, heb je dit wel eens bij een leerling thuis ook gedaan? Dat je denkt dat je iemand ophaalt en zo nodig moet?
5: Nee, man, nooit. Ik zeg eerlijk, dan hou ik hem gewoon de hele dag binnen. En dan ga ik thuis kapot. En dan moet dat maar zo. Maar sowieso niet bij je leerling.
0: Vloept er niet af en toe dan wel eens een scheetje uit?
5: Relax.
0: Gewoon eerlijk zijn. Vloept er niet af en toe wel eens een scheetje uit dan? Als je lang niet... Nee. Lang niet
2: dat je denkt, die airco die is niet helemaal goed.
5: Nee. We blijven wel gewoon respectvol. Kijk, als je een half uurtje op de pot gaat scheiden, moet je ook gewoon een half uur door. Dat is niet de wijze van spreken bij jou nooit. Ik kan een uur lang weg zijn en ik krijg een uur lang betaald.
0: Ik weet wel nog een keer dat ik met mijn rijinstructeur in de buurt van zijn huis reed. Toen keek hij me aan en zei hij, vind je het erg als ik even naar de wc ga? Ik moet heel nodig poepen.
5: Ja, kijk, ik zou dat zo niet zeggen. Ik zou zeggen, hey, vind je het even goed dat je eventjes wacht? Ik moet even naar binnen. Ja, dan ben ik even 5 minuten, 10 minuten weg en dan kom ik weer terug.
2: Het is zo gek, want het is iets heel normaals. Maar toch vind ik het ongemakkelijk.
0: Ja, poepen op werk. Doe je het of doe je het niet? Ik doe het met Chest. En daardoor krijg ik aan het eind van het jaar een week lang betaald om te poepen.
2: En ga ik met buikpijn naar huis?
0: Ga je met buikpijn naar huis?

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeper.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
2: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de opvarende van de hondenjus die gisteravond in het UMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd al bekend dat ook een andere opvarende die in Nijmegen ligt ook het hantavirus heeft. De patiënten liggen nu in isolatie om verspreiding te voorkomen. Veel mensen zullen bij dit soort berichten terug moeten denken aan de coronacrisis. Maar volgens de GGD hoeven we ons geen zorgen te maken over een nieuwe pandemie.
1: Wij hoeven echt niet bang te zijn voor een verspreiding binnen de volksgezondheid. Dit is een totaal ander virus dan het coronavirus.
0: Ja, zo wordt het hantavirus verspreid via lichaamssappen en niet via de luchtwegen zoals het coronavirus. Shell heeft het afgelopen kwartaal een gigantische winst geboekt. Oliebedrijven cashen sowieso flink, omdat door de oorlog in het Midden-Oosten de olieprijs flink de pan uitreist. De maatschappijen halen hun winst onder meer uit het verhandelen van de olie op de internationale markt, vertelt mijn collega Aida.
2: Daar wordt nu ontzettend veel geld verdiend, want door die oorlog in de Golf is er zeker in Azië echt een tekort aan brandstof ontstaan. En nu probeert iedereen, koste wat het kost, zoveel mogelijk die olie naar eigen land te krijgen. En dit zie je nu gebeuren. Iedereen biedt tegen elkaar op, waardoor die olieprijs gigantisch omhoog schiet. En daar profiteren dus die oliebedrijven van.
0: De winst van Shell de afgelopen 3 maanden was $6,9 miljard. Het kwartaal daarvoor was het nog iets meer dan 3 miljard. En afgelopen nacht is een tabaks- en boekenwinkel in Amsterdam volledig vernield door een plofkraak. De buren schrokken er wakker van en hoorden 2 harde knallen. Vanochtend waren die omwonenden toch wel benieuwd naar die ravage.
3: Het ziet er echt niet meer uit. Dus, en dan mensen erboven die wonen daar. Dat is helemaal verschrikkelijk natuurlijk. Die zijn zich wezenloos geschrokken, moet je maar denken. Ik bedoel, het raam is ook gebarsten als ik het goed zie daar op één oog.
4: En of ze buiten hebben of niet, ja, ik weet het niet. Het is meer schade, denk ik, dan dat ze buiten hebben.
0: Ja, omwonenden vinden het maar een sneuwe actie van de daders. En ze hebben ook nog wel een advies voor de daders. Vertellen ze aan AT5.
5: Kan je niet maken, echt waar. Als je ballen hebt, jongen, doe iets anders met je leven. Maar blijf van andersmans spullen af.
6: Gewoon lekker werken, man. En dan komt alles goed. Gewoon geloof in jezelf.
0: Ja, inmiddels is het straat waar die plofkraak was in Amsterdam weer open. Het weer vanavond blijft overal droog. Morgen weer veel zon. Het wordt dan nog iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden.
7: Deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luisterapp.
8: En die tickets kun je zo meteen winnen. Hoe dat zit, dat hoor je zo.

0: deze week geven we kaarten weg voor Jonna Fraser.
1: Ja, dus als jij Jonna Fraser helemaal geweldig vindt en je denkt, ik moet hierbij zijn. Want je bent diehard fan en je weet alles over Jonna Fraser. Reageer dan met Jonna in de NPO Luister-app. En als je het niet weet, hey, misschien heb je gewoon geluk, hè? Gokken kan ook. Je kan ook gewoon erbij willen zijn,
0: ik
1: toch?
0: Ik ben ook wel iemand die houdt van... Hou je een beetje van gokken?
1: Ja. Mogen we niet promoten, niet doen. Maar doe wel mee voor die tickets van Jonna Fraser in de NPO Luister-app. En Jonna.
0: Ja, dan pak je dus kans op zijn tour Meer van mezelf. 23 mei poppodium in Tilburg. En na 8 jaar is hij dus aan het toeren. En daar moet je gewoon bij zijn. Dus, we hebben het al gezegd, Jonna in de NPO Luister-app.
2: Yo, dit is Sint hier. Deze week ben ik de dikste op Phoenix met mijn nieuwe track Mansori samen met Morat.

0: Reageer Jonna in de NPO-luisterapp. En wie weet ga je er vandoor met 2 tickets voor Jonna Fraser. Ja, wij luisteren hier nog steeds naar Phonics. Want we zijn nog steeds bij Phonics. Jamie Joy is in the building. En we gaan tickets weggeven. Ben je hyped daarvoor?
1: Ja, zeker. Ik wil hier echt graag naartoe, eigenlijk.
0: Ja, het wordt,
1: dus ik weet niet of er nog meer tickets zijn.
0: De tickets zijn voor de luisteraar Jamie Joy.
1: Ja. Ik
0: wil er zelf graag ook naartoe. Want hij gaat weer toeren na 8 jaar.
1: 8 jaar, hè?
0: Jamie.
2: Hi.
0: Hey, hoe oud ben jij?
2: 27.
0: Dat is de laatste keer dat jij ging toeren, of tot Jonna ging toeren. Toen was je gewoon 19. Heb je hem wel eens live gezien, Jonna Fraser?
2: Ja.
1: Zijn.
0: De tickets zijn voor de luisteraar, Jamie.
1: Ja, ik snap.
0: Ik wil er zelf graag ook naartoe, want hij gaat weer toeren na 8 jaar.
1: 8 jaar, hè?
0: Jamie.
2: Hi.
0: Hey, hoe oud ben jij?
2: 27.
0: Dat is de laatste keer dat jij ging toeren, of tot Jonna ging toeren. Toen was je gewoon 19. Heb je hem wel eens live gezien, Jonna Fraser?
2: Ja.
0: Wat maakt jou zo'n groot

0: Ja.
1: En als je die vraag goed weet te beantwoorden, dan pak jij tickets voor Jonna Fraser. Ben je ready?
0: Ja.
1: Jamie Joy, de vraag.
2: Hoe lang is Jonna Fraser?
0: Ik zou zeggen 1,85.
1: Het is niet goed. Sorry, dit is een moeilijke vraag.
2: Maar dat betekent...
1: dat jij nu kan gaan inbellen naar 0909-3869-3869 om de tickets te kapen. Hoe lang is Jonna Fraser? Het goede antwoord is bijna genoemd. Meer tips kan ik niet geven.
2: Ja, die tickets die op kunnen één nog cijfer
1: na
2: zijn.
1: Is het al, op één cijfer na. Bel nu in 0909-3869-3869 als jij weet hoe lang Jonna Fraser is. Goedemiddag.
3: Hey, goeiedag, ik spreek met Danny. Ik bel om te kapen, man.
1: Hey, Danny is een kaper.
3: Ja, toch?
1: Hoe lang is Jonna Fraser?
3: 1,92.
1: Oh, bijna. Nee.
2: Dat is ook wel echt een moeilijke vraag.
1: Oh,
2: hoor,
1: ja. Wie hebben we aan de lijn? Hallo.
4: Hi, met Jamie.
1: Hey, Jamie.
4: Hi.
1: Hoe lang is Jonna Fraser?
4: 1,95.
1: Eerlijk zeggen, wist je dit of heb je gegoogeld?
4: Ja, Google. Ja. Ik dacht. Ja, sorry.
1: Dan kunnen we helaas de kaarten niet aan jou geven.
4: Ja, jammer. Nee,
1: geitje, jawel. Tuurlijk wel.
2: Dit is gewoon slim spelen.
4: Toen ik het hoorde, dacht ik 2 meter. Sorry. Hij is echt lang.
1: Ja, hij is echt...
2: Maar wil je ook echt gaan wel?
4: Ja, okay. Ik weet het.
2: En wat is jouw favoriete track dan?
4: Faya. Ja.
1: Ja, in ieder geval, jij bent erbij. Wie ga je meenemen?
4: Een zusje. We gaan lekker op
2: zitten. Dit vind ik echt heel leuk. Dat je nu gewoon tickets hebt gewonnen. Samen met je zusje. Lekker naar Jonna Fraser. Nou, we gaan sowieso zorgen dat die tickets jouw kant op komt.
4: Klopt, dankjewel.
2: Ik ben blij dat je blij bent. Blijf even hangen. Ja.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerderliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: ga je van Ozempic eerder dood?
1: Wilde weetjes.
0: Dat is de vraag die we de hele week stellen en we komen zometeen vandaag tot de conclusie. Jij krijgt dus te horen of je daadwerkelijk van Ozempic gebruik eerder doodgaat.
2: Ja, ik spring er vandaag even in voor Wef, want die is er niet. En ik ben dus echt gelijk ook in een onderwerp gevallen met jullie dat ik denk, jeetje, ja, wat is dit allemaal?
0: Want als je dit zo hoort, wat denk je dan allemaal? Wat voel je daarbij?
2: Ja, ik denk aan alles wat je te veel gebruikt dat je eerder doodgaat. Maar goed, daar zullen we dadelijk iemand over spreken. Maar ik was sowieso nog helemaal niet in die hele Ozempic scoop. Want ik dacht dat het een pilletje was. Maar blijkbaar is het dus een voorgeschreven injectie wat gebruikt wordt bij diabetes type 2.
0: Ja, het is dus een regulier medicijn wat er al langer is. Maar wat mensen dus anders zijn gaan gebruiken om gewoon af te vallen.
2: Ja.
0: Ken jij mensen die Ozempic gebruiken?
2: Ja, ik ken dus wel mensen die Ozempic, maar ik heb er nooit gevraagd van, hey, hoe gaat dat dan? Of, maar ik zie wel dat ze echt nu echt heel slank zijn.
0: Maar het is wel echt een ding, hè?
2: Het is echt een hype.
0: En ook iedereen die nu is afgevallen of afvalt, die wordt dan beschuldigd van Ozempic.
2: Ja, gebruik jij Ozempic? Ja, ik snap dat niet. Ik durf dat niet. Dan denk ik, je weet toch niet inderdaad wat voor effecten dat op lange termijn gaat hebben.
0: Ja, ik had een keertje bij een mattie van mij Ozempic King geplaatst onder een comment.
2: Omdat hij veel was afgevallen?
0: Ja, hij was gewoon super fit. Maar ik wist gewoon dat hij hard aan het trainen was. Maar hij zei van, hey, dat was niet tof, man. Maar
2: gelijk allemaal comments die hij kreeg.
0: Ja.
2: Ja, ik heb ook artikelen gelezen dat mensen dood zijn gegaan, zelfs eraan.
0: Ja, maar we gaan zo meteen echt bellen met een expert en dan krijg je het antwoord op de vraag der vragen. Maar we zijn toch nog even benieuwd wat jij ervan denkt. Denk jij dat je van Ozempic gebruik eerder dood gaat? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Over een paar minuten hoor jij het antwoord hierop.

0: wilde weetjes.
1: Het is tijd! Het is tijd voor de ontknoping. Jij gaat erachter komen of je van Ozempic gebruik eerder doodgaat. We zijn de hele week al bezig om erachter te komen. We hebben mensen gesproken die Ozempic gebruiken. We hebben mensen gesproken die Ozempic dealen. Maar wie gaan we vandaag spreken, Jamie Joy?
2: Ja, Liesbeth. Liesbeth is internist endocrinoloog in het Erasmus MC. En dat is dus een medisch specialist die zich bezighoudt met ziektes van inwendige organen en complexe aandoeningen die het lichaam kunnen beïnvloeden. Liesbeth, wat zit er in Ozempic dat mensen nou gebruiken om af te vallen?
3: Ja, er zit een stofje in wat onder andere je eetlust kan remmen, maar wat ook anti-ontstekingseffecten heeft. Een heleboel effecten op het lichaam, waardoor je minder dooreet en waardoor allerlei stofwisselingsprocessen gezonder worden eigenlijk.
1: Ja, want door Ozempic heb je dus minder trek. Het is niet per se dat er dus iets anders gebeurt met de spijsvertering of weet ik veel wat, dat het anders
2: verteerd
1: wordt.
2: Snelle vetverbranding.
3: Ja. Jawel, het werkt op heel veel andere mechanismen ook. Maar een van de hoofdmechanismen is dat je je eerder verzadigd gaat voelen. Dan wordt het vaak eetlustremmer genoemd, maar het werkt veel breder dan dat.
1: Want de effecten die je noemt, ontstekingsremmend, minder trek, het klinkt niet slecht, toch?
3: Nee, het staat ook niet voor niks in de richtlijnen. Maar het is wel niet zomaar een cosmetisch middel. Het gaat echt om mensen die obesitas hebben en daar een medische reden voor hebben om dat te behandelen. Je ziet dat soms mensen met een paar pondjes te veel het gaan gebruiken. Daarvoor is het niet bedoeld. Maar als je obesitas hebt, dan moet je echt de richtlijnen volgen. Ja, en dat betekent dat je eerst checkoorzakenovergewicht.nl invult. En afhankelijk van welke oorzaken je hebt, dan moet je of zelf aan de slag of naar de huisarts. En dan kan je daar verder mee geholpen.
2: Ik ben een beetje in de war nu. Want ik dacht dat Ozempic is voor diabetes. Maar je kunt het dus ook krijgen als je obesitas hebt. Gewoon van de huisarts.
3: Je noemt nu het middel met een merknaam. En dat is een lage dosering van een middel wat in hoge dosering geschikt is voor obesitas in de richtlijnen staat. Mm. Dus je noemt precies een middel wat voor diabetes is. Maar er zijn 4 middelen die wel echt voor obesitas zijn. Die 2 daarvan lijken er heel erg ook op.
1: Het wordt me even te technisch. Ja. Ik begrijp het even niet meer.
3: Ja, er zijn er 2 die worden ook vergoed en 2 worden niet vergoed.
2: Het is dus gewoon de naam. Het is de naam Ozempic.
3: Ja, we moeten niet
2: meerdere
3: merknamen noemen. Want
2: ik snap hem.
3: Je noemt nu de lage dosering met een merknaam. Maar goed om te weten zijn tabletten en prikpennen die zijn geschikt voor obesitas. Maar die zijn niet geschikt om zelf mee te gaan rommelen.
2: En wat zijn dan de risico's? Waarvoor is dat niet geschikt?
3: Nou, de meeste van die middelen die kunnen ernstige maag-darmbijwerkingen hebben. Plus dat ze echt voor mensen met obesitas zijn. Dus we weten niet wat dat op de lange termijn doet als je niet obesitas hebt.
2: Eigenlijk nu de hoofdvraag, hè, Noordin?
1: De hoofdvraag waar we al de hele week mee bezig zijn. Kan een middel als Ozempic ervoor zorgen dat je eerder doodgaat?
3: Nou, de obesitas zelf, die geeft een heleboel ziektes waardoor je eerder dood kan gaan. Obesitasbehandeling is goed om te doen, maar als je het hebt over dit soort middelen, daar ga je niet zomaar eerder van dood, maar je moet het zeker niet zelf mee gaan rommelen. Nee, als je obesitas hebt, ga naar je huisarts.
1: Dat snap ik, maar we hebben het over mensen die dit dus gebruiken om af te vallen. Dus we hebben het niet over mensen die het als obesitas, maar mensen die dus dit gebruiken om af te vallen, gaan dus niet eerder dood.
3: Mensen die obesitas hebben en proberen om af te vallen, die gaan er niet eerder door dood worden, juist gezonder. Maar als je er zelf mee gaat rommelen en je hebt een normaal gewicht, dan weten we niet wat er gebeurt.
2: We weten het nog niet.
1: Dus we weten het gewoon niet.
2: We moeten toch gaan checken bij de mensen die dat doen. Komen we over een paar maanden bij terug. Ik hoop voor ze dat het goed met ze gaat.
3: Ik ook.
2: Het is in ieder geval niet aan te raden om zelf te rommelen. Ik wil nog even zeggen, wij zijn het niet aan het promoten toch, hè, Noordin, Ozempic. Of alles wat erop lijkt.
1: Nee, ik dacht, nou krijg je te horen dat je de pijp uitgaat.
2: Dat is wat jij wilde horen.
1: Dat is eigenlijk wat ik wilde horen, dat iedereen stopt met die onzin. Maar
3: je moet gewoon niet zelf gaan rommelen. Dat is wel de hoofdboodschap, denk ik.
1: Nou, dankjewel, Liesbeth, voor deze conclusie.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.
1: I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you,
2: City Boys, Burnout Boy, door je speakers hier op Phonix. En zometeen is het tijd voor de blok met Imani. Imani.
3: Hallo, gezellig.
2: Girl.
3: Girl.
2: Waar gaan we het over
3: hebben? Waar we het dus over gaan hebben... Ik ben dus heel benieuwd. Jullie zijn volgens mij altijd wel ook wel een beetje feestgangers, toch?
4: Ja,
3: precies.
4: We horen er nog bij, hoor.
2: Ja, precies. Deze dad en mom zijn nog steeds hartstikke hip, joh.
3: Maar merken jullie nu ook dat het dan zeg maar lekkerder weer wordt? Dat dan die FOMO-feeling een beetje... Het gaat weer een beetje kriebelen, hè? Daar heb ik tenminste wel last van. En ik zie dan nu ook, zeg maar dit weekend, zijn er dan weer festivals. En dan zie ik mensen bedragen betalen voor die tickets.
2: Oh ja.
3: Omdat ja, iedereen heeft gewoon FOMO. Iedereen denkt nu last minute, ik moet naar buiten. Ik moet naar een festie.
2: Ja. I'm out by outside, baby, come to.
4: Ja, en die tickets die zijn duur tegenwoordig. Dat is niet normaal.
3: Daarom. Dus als je dan ook nog extra gaat betalen voor die FOMO... Ja, dan kan het even aantikken. Hebben jullie wel eens een gek bedrag neergelegd voor een ticket?
4: Nou, jij zegt nu voor een festival dat niet. Maar ik weet nog dat ik heel graag naar Asher wilde. Met Mahi, ons collega-producer Mana.
3: Oh ja.
4: En jij, Imani.
3: Oh ja.
4: Ja.
3: Hoeveel hebben we daarvoor betaald? Ook echt veel, hè?
4: Nou, ik dacht, ik ga max 150 heb ik over voor Asher.
3: Uh-huh.
4: En toen kreeg ik een berichtje van jou. Girl, ik ben door de ticket heen. En ik heb ze. Het zijn hoeveel? Het zijn 185.
3: Oh.
4: En toen dacht ik,
3: hebben we daar zoveel geld voor betaald?
4: Ja, per persoon. Ja, vond ik het echt niet waar. Maar ja, je had al betaald, je had het voorgeschoten, we moesten wel toen.
3: Nee, maar toch wel een overleg, mag ik ook
4: betalen? Nee.
3: Ik zeg gewoon, ik heb dit betaald, je bekijkt het maar. Ik ga
4: ja, maar ja, je moet snel handelen toch met die tickets. Met concerten anders dan met festivals. Vroeger waren festivals heel snel uitverkocht, maar tegenwoordig... zijn er nog heel veel tickets wel gewoon verkrijgbaar. Mensen kopen niet meer zo snel.
3: Ja.
2: Oeh, dus je hoort het zo meteen tijdens de blok.
3: Zeker.
2: FOMO.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
4: Moments. Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeper.

0: goed. Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
6: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, 2 legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
7: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
8: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
1: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
2: 12 maanden zitten.
1: Nou, weet ik niet wat.
3: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
1: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
2: Hoe kwam dat binnen bij je?
1: Ja, heftig, hè. Dus...
0: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO luisterapp.
5: Imani. Je bent ingetuned bij De Blok. Zometeen muziek van Tyla door je speakers. Maar eerst Frenna met Komma's.

En vandaag niet met Naomi, ook niet met Annelijn, maar vandaag ben je ingetuned bij de blog met je girl Imani. Dus de aankomende paar uur kom ik jouw avond helemaal vergezellen. En ja, ik had het er net natuurlijk al even over met Nordin en Jamie Joy. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik merk gewoon dat hoe het lekkerder weer wordt, dan krijg ik gewoon sneller last van FOMO. Fear of missing out, als je niet weet wat het is. En volgens mij ben ik niet de enige, want dit weekend is dus Music On. Dat is dus een festival. En ik zie dus dat iedereen last minute aan het stressen is voor tickets. En ik zie bedragen voorbij komen die mensen dan voor die tickets neerleggen. Dat is echt niet normaal. Zaterdag backstage, €575. Nou, als je dat neerlegt voor een visa, dan ja, ik weet niet. Of je bent heel rijk of I don't know. Maar ook gewoon de regular tickets voor €190. Terwijl de originele prijs €99 was. Dan denk ik echt van, guys, FOMO doet echt gekke dingen met je. Maar ik moet zeggen, ik heb er zelf ook een handje voor. Een handje van. Want ik heb uiteindelijk toch tickets gekocht voor Kanye's tweede concert. Voor meer dan €200. Terwijl ik eigenlijk low-key nog steeds denk dat het een scam is. Maar ik weet gewoon, ik ga het niet aankunnen wanneer ik dan thuis zit. En ik weet toch, ik open mijn TikTok. Ik zie iedereen zijn Instagram stories. En het gaat uiteindelijk wel door. En ik zit thuis op de bank. Dus ik dacht, ja, weet je, als het een scam is, ja, dan ewaja. Maar daarom ben ik dus benieuwd, wat is nou het meeste geld dat je door FOMO aan een ticket hebt uitgegeven? En was het het uiteindelijk waard? Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Stuur me even een gezellige spraakmemo. Op een

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnyx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, 2 legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
7: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in Vloeren.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luisteren.

je. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook niet met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn, een creepje.

Earth.

0: dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: ontmoeten. Wacht, schat. Nee. Hij is een trouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Het komt goed.
2: Funnies. Vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.
2: Phonics Awards.
3: Keep up. Keep up, man.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Luister-app.